0: Winkelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en 80s.

waving your banner all over the place.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Goedemorgen, leuk dat we samen deze nieuwe woensdagochtend inzetten. En dat met Gloria Gaynor als eerste. I Will Survive. Your golden years. Nostalgie plus. 7 uur nieuws met Bart van Langenhoven.
3: Goedemorgen. De zomersolden die starten vandaag. En de meeste winkeliers geven al meteen 30% korting, want er ligt nog veel in de rekken, zeker in de kledingwinkels. Door de voorbije hittegolf gingen minder mensen shoppen. En dat voelden vooral de kleinere handelaars. Die hebben meestal ook geen airco in hun winkel. Daarom trokken veel mensen naar de grotere winkelcentra die dat wel hebben, waar ze konden verfrissen tijdens dat shoppen. En als je vanaf nu online een pakje koopt buiten een land van de Europese Unie, dan betaal je daar extra taksen op. Op een pakje van maximaal 150 euro bijvoorbeeld, komt er 3 euro tax bij per product. Zo wil Europa de vele pakjes uit goedkopere landen beperken, zoals China. Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard van die pakjes uit goedkopere landen. Vooral dan van Shein of Temu uit China dus. Op het WK-voetbal maakte Frankrijk afgelopen nacht duidelijk wie de topfavoriet is voor de wereldtitel. Het blies Zweden van de grasmat met 3-0, 2 doelpunten van Mbappé en eentje van Barcola. In de achtste finale speelt Frankrijk tegen Paraguay. Ook Noorwegen staat bij de laatste 16 na een 2-1-zege gisteravond tegen Ivoorkust. Erling Haaland scoorde het beslissende Noorse doelpunt 4 minuten voor het einde van de match. Het is de eerste keer dat Noorwegen een wedstrijd wint in de knock-outfase van een groot toernooi. In de achtste finale spelen de Nooren tegen Brazilië. Ook Mexico gaat door. Het versloeg vanmorgen Ecuador met 2-0. In de volgende ronde spelen de Mexicanen tegen Engeland of Congo, die straks om 6 uur spelen. En de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman stapt op na de uitschakeling in de 16e finales tegen Marokko. Op sociale media neemt Koeman zijn verantwoordelijkheid in een WK waar Nederland geschiedenis wou schrijven. Maar de kritiek van de Nederlandse pers was soms onmenselijk, omdat die vonden dat Oranje te verdedigend voetbalde. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft de Amerikaanse Serena Williams, 44 jaar intussen, zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde. In haar eerste enkelwedstrijd in bijna 4 jaar verloor de zevenvoudige winnares van de Australische Maya Joint in 3 spannende sets. Bij de Belgen staat Elise Mertens in de tweede ronde, bij de mannen is dat Zizou Bergs. Voor Rafael Collignon en Alexander Bloks is Wimbledon voorbij. Ze gingen eruit in de eerste ronde. Eerst brede opklaringen. In de loop van de dag meer stapelwolken en kans op een bui. Aan zee schijnt geregeld de zon, maximaal van 21 tot 25 graden. Morgen begint zonnig, daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen met lichte regen. In de namiddag morgen opnieuw droger met zonnige perioden bij 22 tot 25 graden. Vrijdag dan afwisselend zon- en wolkenvelden en tot 24 graden.
2: Dankjewel Bart. De files met een kwartier vertraging of meer. Dit zijn ze op D40 naar Brussel. Schuif je een uur en 10 minuten aan tussen Wetteren en Aalst. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. In de midden- en rechte rijstrook zijn er versperd. N16 Sint-Niklaas Willebroek. Verlies je 20 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de krijgsbaan in Temse. En op de A12 naar Brussel een kwartier tussen Londerzeel Industrie en Domein Levendalen. Dat is in Meissen.
4: Van je leven.
5: Sebastian de Krop.

Het is vandaag 1 juli, de start officieel van de zomervakantie. Alhoewel het voor jou misschien gewoon een werkdag is, dat zou ook kunnen natuurlijk. Gloria Gaynor, I Will Survive, en de start van de zomervakantie. Wel, Michael Jackson die kijkt al uit naar het einde, want hij neemt afscheid van zijn zomerliefje. Eerst Dam bij Nostalgie Plus, Gloria.

0: Dit geeft je meteen vakantiegevoel, vind ik toch. Farewell My Summer Love van Michael Jackson. En zometeen Simply Red. If You Don't Know Me By Now. Maar wordt het vandaag ook vakantie weer? Dat weet onze weerman Erwin. Erwin, een goede morgen.
1: Hey, goedemorgen, dag Sip.
0: Hey Erwin, het was gisteren een grijze dag, maar vanochtend ziet het er al meteen een stukje mooier uit.
1: Ja, het is een beetje hetzelfde scenario als gisteren. Het ziet er allemaal niet slecht uit. Vooral voor de middag is er inderdaad veel ruimte voor de zon. Maar later komen toch weer meer wolken binnendrijven. En dat kan hier en daar een buitje opleveren. Geen grote hoeveelheden, die zijn echt te verwaarlozen. Maar die temperaturen, die zijn echt uitstekend. 21 graden aan zee tot 24 elders in het land.
0: Oké, Erwin, mijn kinderen vertrekken vandaag op waterkamp. Ook de komende dagen zitten ze op en rond het water. Gaat dat met een beetje mooi weer zijn?
1: Ja. Behalve morgen, alhoewel morgen slecht is dat zeker niet. Hè. Zo'n beetje hetzelfde scenario. Zonnige start, later meer wolken. Met in de loop van de middag kans op wat lichte regen. Morgen zo'n 23 graden. Maar dan zijn we echt vertrokken. Vrijdag prachtige zomerdag, 5, 26 graden, veel zon. Ook zaterdag al zon wat de klok slaat. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. De zomer, Sepp, die zit stevig in het zadel. En die tweede hittegolf, die ligt echt wel op de loer. Dat is iets voor volgende week.
0: Oké, goed. Erwin, leuke vooruitzichten alvast dus voor het weekend. En zeker vanaf vrijdag. Dankjewel en tot de volgende.
1: Tot dan, doei.

0: Het is origineel van Harold Melvin en de Blue Notes uit de 70s, maar het gebeurt niet zo vaak. Maar in dit geval durf ik wel zeggen dat ik de cover zowaar nog beter vind. Simply Red, If You Don't Know Me By Now. 7:15, ideale muziek toch om mee aan je ochtend te beginnen. Niet te uitbundig, zo langzaam je dag op gang trekken. En ja, het gaat alleen maar beter worden met Anita Meijer die klaarstaat. The Alternative Way.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
3: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
6: Mannekes, heb je de dag gezien?
7: Heb je wat gezien?
6: De grote zomerdeals bij Gamma.
8: Ja, ze doen
9: met kortingen.
7: Tot 50%.
6: En de bon in de folder.
7: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
10: Ook gezien.
6: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
10: Bompie, wij klussen mee.
11: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
13: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
14: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske macrie voor in Ronsen, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
13: Echt?
14: Echt waar?
12: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
15: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
16: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
15: Echt?
16: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
15: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
16: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
15: Maar ja, dan moet jij toch...
16: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
15: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Bij Alternate, natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
17: Your Golden Year.

disco-tour opging, The Alternative Way. Vandaag spelen de Rode Duivels op het WK voetbal. Senegal is de tegenstander in de 16e finales. En het valt mij op dat ik meer en meer Rode Duivels vlaggen zie in de straat en aan huizen. We beginnen erin te geloven, denk ik. Wel, het is te hopen dat je dit vanavond tijdens de match dan ook niet gaat denken. Oh, ik heb zorgen. Dit is Louis Neefs.

0: Luc is aan het luisteren met een lekkere koffie en toffe muziekjes. Wel, dat is dubbel geluk natuurlijk. Abba, gimme, gimme, gimme. Zometeen komt de bos langs. Geen paniek als je op het werk bent. Het is niet met een extra taakje. Het is een zingende bos. I'm on fire van Bruce Springsteen. En ook muziek van Catherine Ferry. Eerst kort nieuws. Het is 7:30 en hier is Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. Je kan vanaf vandaag flexijobben in alle sectoren, zoals in de bouw bijvoorbeeld, de kinderopvang of op school. Tenminste, als je 4/5 werkt of met pensioen bent, dan kan je bijna overal onbelast bijverdienen. Enkel in sommige beschermde beroepen of bepaalde zorgfuncties kan het niet. En je mag vanaf nu ook 18.000 euro per jaar bijverdienen in plaats van 12.000. Als je vanaf nu online een pakje koopt buiten een land van de Europese Unie, dan betaal je daar extra taksen op. Op een pakje van maximaal 150 euro komt er 3 euro tax bij per product. Zo wil Europa de vele pakjes uit goedkopere landen beperken, zoals China, vooral dan van Shein of Temu. Op het WK voetbal staan Mexico, Frankrijk en Noorwegen in de 8e finales. Mexico versloeg vanmorgen Ecuador met 2-0, Frankrijk klopte Zweden met 3-0 en Noorwegen haalde het van Ivoorkust met 1-2. Vanavond is het aan de Rode Duivels in Seattle. Om 22:00 s'avonds spelen ze tegen Senegal en bondscoach Garcia is duidelijk: de grinta van tegen Nieuw-Zeeland moeten we behouden. Eerst brede opklaringen. In de loop van de dag meer stapelwolken, kans op een bui. Aan zee schijnt geregeld de zon, maximaal van 21 tot 25 graden. Morgen start zonnig, daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen met lichte regen. In de namiddag morgen opnieuw droger met zonnige perioden en tot 25 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: De ochtendfiles komen stilaan op gang. Dit zijn de plaatsen waar je een kwartier of meer stilstaat. Op de E40 naar Brussel, de langste file. Je verliest 25 minuten van Wetteren tot Erpenmeren. De weg is daar intussen gelukkig vrijgemaakt. A12 naar Brussel, een kwartier extra van Londerzeel Industrie tot Meissen. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek, een kwartier van Sint-Niklaas Centrum tot de krijgsbaan in Temse. En op de E313 naar Antwerpen schuif je ook een kwartier aan tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
3: De zomer van je leven.

0: Mijn zoon Menno is gisteren met een mooi rapport thuisgekomen. Hij mag in september naar het vijfde leerjaar en krijgt vanaf dan ook Frans. Wel, de voorbije minuten kon hij alvast even oefenen. Tellen tot drie in het Frans met Catherine Ferry. 1, 2, 3. Als jij aan de ontbijtstafel zit in de keuken, dan hoop ik dat het er een beetje beter aan toe gaat dan bij UB40 Red in My Kitchen over een minuut. En ook muziek van Christy Yellow River.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Krevel.
5: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Op de Festival Sherrick Act Festival!
7: Daarom neem ik tijdens de zomer altijd een limited data.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
8: Het beste uit de 60s, 70s.

Yellow River. Dit was Christy bij Nostalgie Plus. Rob de Nijs straks. Hij neemt je mee naar eind mei. En het is al goed weer dan. Ik heb ook de Beach Boys. Zij komen eraan met Sloop John B. Het is 1 juli vandaag. Een nieuwe maand is begonnen. En wat staat er op de voorpagina van de kranten? Wel, de Rode Duivels die spelen vanavond hun 16e finale op het WK voetbal. Senegal is de tegenstander en de kranten kijken daar al naar vooruit. Op de voorpagina van het nieuwsblad. Dit is geen eindpunt. Met de vaststelling, het is vanavond erop of eronder voor de Rode Duivels. Als ze tegen Senegal willen winnen, zullen de Bruin en Co. het minstens even goed moeten doen als tegen Nieuw-Zeeland. Het laatste nieuws maakt daarvan maak ons trots. Nog meer voetbalnieuws, want voetbalclub Antwerp komt mogelijk in handen van Wouter van den Houten, ex-Anderlecht, en ex-Rode Duivel Toby Alderweireld, die vorig jaar zijn carrière als voetballer afsloot bij Antwerp. Huidige Antwerp-voorzitter Paul Gijs, die kent namelijk financiële moeilijkheden en hij moest voor middernacht 10 miljoen euro terugbetalen aan een kredietversterker. Als dat niet lukt, dan moet hij de club verkopen. Het nieuwsblad koopt Wouter van den Houten en Toby Alderweireld willen Antwerp kopen. In het laatste nieuws is dat van den Houten en Alderweireld willen Antwerp overnemen. De Standaard weet dat AI, artificiële intelligentie, stilaan te duur wordt. Belgische bedrijven zien hun factuur voor het gebruik van AI razendsnel oplopen. Steeds meer bedrijven stappen af van het idee dat ze geen programmeurs meer nodig hebben. En het aantal vacatures in de IT-sector stijgt daardoor weer. De kop in de Standaard, AI wordt stilaan te duur. Aantal vacatures voor IT'ers stijgt weer. En de Morgen heeft het over het schandaal rond jobstudenten bij de Mechelse politie. Uit documenten die de krant konden inkijken blijkt dat jobstudenten werden ingezet om verkeersinbreuken vast te stellen en te verbaliseren. En dat mag natuurlijk niet, want dat is een taak die alleen beëdigde politieambtenaren mogen uitvoeren. Parket van Antwerpen is een onderzoek gestart, beter. En vandaar de titel in de Morgen. Strafrechtelijk onderzoek naar Mechelse politie.

Heb je weerman Erwin gehoord? Rond 7:15. Het wordt weer warmer en zonniger vanaf vrijdag. En de kans is reëel dat we volgende week een nieuwe hittegolf kennen. Of zoals Rob de Nijs zingt, het werd zomer. Voorlopig is het hier 15 graden op de thermometer. Dus ik stel voor dat we ons even warm dansen met Taylor Dane. Tell it to my heart.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Knaldi! Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
3: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
4: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
5: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
3: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
4: Oh, maar dat is correct.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Schud je heupen maar al los, want je gaat de Calypso dansen met Ellie Medeiros. Eerst Peter Frampton en Show Me The Way. Your golden en Bart van Langenhove ook met het nieuws van 8 uur.
11: Een hele goede morgen. De zomersolden die starten vandaag. En de meeste winkeliers geven al meteen 30% korting. Want er ligt nog veel in de rekken. Zeker in de kledingwinkels. Door de voorbije hittegolf gingen minder mensen shoppen. En dat voelden vooral de kleinere handelaars. Die hebben meestal ook geen airco in hun winkel. En daarom trokken veel mensen naar de grotere winkelcentra die dat wel hebben. En waar ze konden verfrissen tijdens dat shoppen de mensen. En als je vanaf nu online een pakje koopt buiten een land van de Europese Unie, dan betaal je daar extra taksen op. Op een pakje van maximaal 150 euro bijvoorbeeld, komt er 3 euro tax bij per product. Zo wil Europa te veel pakjes uit goedkopere landen beperken, zoals China. Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit de goedkopere landen, vooral dan van Shein of Temu uit dus dat China. Op het WK voetbal maakte Frankrijk afgelopen nacht duidelijk wie de topfavoriet is voor de wereldtitel. Het blies Zweden van de grasmat met 3-0, 2 doelpunten van Mbappé en eentje van Barcola. In de 8e finale speelt Frankrijk tegen Paraguay. Ook Noorwegen staat bij de laatste 16, na een 2-1 zege gisteravond tegen Ivoorkust. Erling Haaland scoorde het beslissende Noorse doelpunt 4 minuten voor het einde van de match. Het is de eerste keer dat Noorwegen een wedstrijd wint in de knock-outfase van een groot toernooi. In de 8e finale spelen de Nooren tegen Brazilië. Ook Mexico gaat door. Het versloeg vanmorgen Ecuador met 2-0. In de volgende ronde spelen de Mexicanen tegen Engeland of Congo, die straks spelen om 6 uur. En de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman stapt op na de uitschakeling van Nederland in de 16e finales tegen Marokko. Op sociale media neemt Koeman zijn verantwoordelijkheid, zegt hij, in een WK waar Nederland geschiedenis wou schrijven. Maar de kritiek van de Nederlandse pers was soms onmenselijk, omdat die vonden dat Oranje te verdedigend voetbalde. Eerst brede opklaringen, in de loop van de dag meer stapelwolken en kans op een bui. Aan zee schijnt geregeld de zon, maximaal tot 25 graden. Morgen start zonnig, daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen met lichte regen. In de namiddag morgen opnieuw droger met zonnige periode bij 22 tot 25 graden. Vrijdag dan afwisselend zon- en wolkenvelden en tot 24 graden.
10: De files, laat ons even kijken. Waar schuif je een kwartier of langer aan? Op D40 naar Brussel vlieg je 25 minuten van Erpenmeren tot Groot-Bijgaarde. En 16 Sint-Niklaas-Willebroek, 20 van Sint-Niklaas-Centrum tot de krijgsbaan in Temse. Op D313 vanuit Antwerpen vlieg je ook 20 minuten tussen Massenhoven en Herentals-West. Daar is een ongeval gebeurd en de linkerrijstrook is versperd. A12 naar Brussel, een kwartier erbij tussen Londerzeel, Industrie en Meissen. Op D19 naar Antwerpen, een kwartier van van Zemst tot Rumst. Brusselse Bindering een kwartier extra van Expo tot Vilvoorde. En op D313 naar Antwerpen ook een kwartier van Massenhoven tot in Wommelgem.
0: De zomer van je leven.
12: Sebastian de Krop.

Ik ga deze zomer op vakantie naar de Provence. En wees maar zeker dat op die lange autorit deze voorbij zal komen op een van die vele Franse radiozenders. Een 80s zomerhit, vandaar Eli Medeiros met A Bailar Calypso. Heb jij zin om fluitend aan je dag te beginnen? Wel, hoe kan je dat beter dan met je favoriete muziek op de radio? Met welke plaat uit jouw golden years wil jij je dag goed beginnen? Stuur het en dan speel ik die misschien wel over een kwartiertje. Wat mag ik voor jou spelen? Stuur het in een bericht via nostalgie.plus of WhatsApp op 0477 900 800.

0: ochtendgymnastiek in 60s stijl. Dat ze shaken en twisten met Chubby Checker. Let's twist again. Ik heb zometeen Marvin Gaye die zich waagt aan een politieke boodschap in zijn muziek. Een song beïnvloed door de brieven die zijn broer stuurde vanuit Vietnam. Net als ja, de sociale situatie op dat ogenblik in Amerika. Ik heb het over What's Going On, Marvin Gaye staat klaar. Zometeen dus.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
3: Adventure is everywhere.
4: Kom naar de solden.
5: Nee, solden.
4: Solden?
5: Een S, solden bij AS Adventure.
4: AS, dat is ook al mijn S.
5: Ja, solden bij AS Adventure.
4: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
5: Nee, het is solden.
4: Shit, hè.
5: En zondags open.
4: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
3: AS Adventure. Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
6: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
7: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus...

wakker worden met Marvin Gaye, dat is altijd goed. En What's Going On, straks Pacific Gas en Electric. Are you ready? Iedere dag kan je aan je ochtend beginnen hier bij Nostalgie Plus. Al fluitend de vraag aan jou: met welke plaat uit jouw golden years wil jij je dag goed beginnen? Je mag ook reageren, stuur een bericht via nostalgie.plus of op WhatsApp 0477-900-800. En dan komt jouw favoriet er misschien ook nog wel aan, ergens tussen dit en 11 uur. Patricia en Yves uit Lokeren die hebben een bericht gestuurd en laten weten dat ze volgende week met de kleinkinderen op vakantie vertrekken naar Ierland. Ze gaan een paar kliffen gaan bezoeken, heel wat meren, bergen en dorpjes. We zijn echte natuurmensen en een vakantie naar Ierland stond altijd al op onze bucketlist. Blij dat we die eindelijk kunnen doen. En ja, dat met de familie en de kleinkinderen, dat is nog zo plezant. Wel, ze stellen voor om een artiest te spelen uit hun buurt, die jaren geleden ook naar daar verhuisd zijn. Ze zijn van Lokeren. Ik heb even opgezocht. Ze dachten aan Philippe Robrecht. Die is blijkbaar geboren in Zere. En dat is inderdaad niet zo heel ver daar vandaan. En Philippe Robrecht, die weet intussen al decennia lang in Ierland, is naar daar verhuisd. Maakt nog wel steeds muziek van daaruit. Maar we kennen hem vooral van op

0: mag ze gerust een one-hit wonder noemen, want veel verder dan dit kwamen ze niet. Jammer eigenlijk, want wel een hele goed nummer. Are You Ready van Pacific Gas en Electric. Het is een dansbare ochtend. We hebben het voorbije half uur al de Calypso gedanst. We hebben wat getwist. En nu mag je aan de conga wagen met de Miami Sound Machine. Eerst kort nieuws, het is ruim 8:30 en hier is Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen, je kan vanaf vandaag flexijobben in alle sectoren, zoals in de bouw, de kinderopvang of op school. Tenminste, als je 4/5 werkt of als je met pensioen bent, dan kan je bijna overal onbelast bijverdienen. Enkel in sommige beschermde beroepen en bepaalde zorgfuncties kan het niet. Je mag vanaf nu ook 18.000 euro per jaar bijverdienen in plaats van 12.000. Comité P, dat de politiediensten controleert, gaat het schandaal rond de jobstudenten bij de Mechelse politie onderzoeken. Op vraag van het parket doet dat nadat bekend raakte dat jobstudenten politietaken moesten doen, zoals pv's opstellen, voor fout parkeren. En ze zouden ook informatie opgezocht hebben in de politiedatabanken. En dat mag niet. En op het WK voetbal staan Mexico, Frankrijk en Noorwegen in de 8e finales. Mexico versloeg vanmorgen Ecuador met 2-0. Frankrijk klopte Zweden met 3-0. En Noorwegen haalde het van Ivoorkust met 1-2. Vanavond is het aan de Rode Duivels in Seattle. Om 10 uur spelen we daar tegen Senegal. En bondscoach Garcia is duidelijk: de grinta van tegen Nieuw-Zeeland moeten we behouden. Eerst brede opklaringen. In de loop van de dag meer stapelwolken en kans op een bui. Aan zee schijnt geregeld de zon. Maxima van 21 tot 25 graden. Morgen start zonnig. Daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen met lichte regen. In de namiddag morgen opnieuw droger met zonnige perioden en tot 25 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: De files met 20 minuten vertraging of meer, dit zijn ze op D313 vanuit Antwerpen. Vlieg je 40 minuten van Massenhoven tot de Herentals West. De weg is daar zo net wel vrijgemaakt. Antwerpsring richting Nederland, 35 minuten erbij tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Daar is zware hinder na een ongeval. In 40 naar Brussel, 25 van Erpenmeren tot Groot-Bijgaarde. Ook op D19 vanuit Brussel vlieg je 25 minuten tussen Zemst en Rumst. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek, 20 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de krijgsbaan in Temse. En op de E314 Nederland-Lummen vlieg je ook 20 minuten tussen Zolder en Lummen Centrum. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. De weg is er grotendeels versperd.
3: De zomer van je leven.

0: Zometeen neem ik je mee naar Griekenland. Dat is het land van de witblauwe huisjes, van de moussaka en de tzatziki, voor zij die graag culinair smullen. Het land van de sirtaki ook, de bekende dans. En natuurlijk het land van Demis Roussos. My Friend the Wind komt eraan. En dit was natuurlijk Conga van de Miami Sound Machine. Misschien wel een ideetje voor in jouw top 3, voor de zomertop 500.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
6: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Het is een wat dromerige ballad van Demis Roussos, My Friend the Wind. Als je al buiten geweest bent, dan zal je zelf wel gevoeld hebben dat er een fris windje staat. Ideaal om het huis verder af te koelen. Dus gooi de ramen open en laat de friste in huis komen. Dat is nog zo leuk. En ik zorg intussen voor de leukste muziekjes in je horen met Brickhouse van de Commodores. En dit is al fluitend al Katrina and the Waves. It picks

0: Rick House, dit waren de Commodores.
1: De zomer van je leven.
0: We zijn aan de zomer begonnen hier bij Nostalgie Plus met straks Johan Henneman hier op de radio van 11 tot 3. Leen is er ook van 3 tot 6 en natuurlijk veel muziek die extra zomers klinkt. En iedere dag concentreren we ons ook op één bepaalde zomer. En vandaag is dat de zomer van 1966. Dat is onder andere de zomer waarin de Beatles hun laatste echte concert gaven. Het gebeurde op 29 augustus 1966 in Candlestick Park in San Francisco. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Ze waren het allemaal een beetje beu. Dat eindeloze toeren en optreden. Ze moesten van hop naar her, hadden amper nog een leven. En ja, de druk van het reizen, zeg maar, werd hen te veel. Daarnaast vonden ze ook dat de fans iedere keer opnieuw door hun muziek heen schreeuwden. Dat vonden ze maar vervelend. En dus hadden ze zoiets van, kijk, weet je, het hoeft voor ons allemaal niet meer. Bovendien waren er ook wel wat problemen met dat toeren, bijvoorbeeld in Amerika, na de uitspraak van John Lennon dat de Beatles populairder waren dan Jezus. In de Filipijnen werden ze ook niet zo goed ontvangen, zeker nadat ze weigerden om presidentsvrouw Imelda Marcos te ontmoeten. En ook in Japan liep het niet van een leien dakje en dus besloten de Beatles maar om ermee op te houden. In de zomer van 1966 gaven ze een laatste concert in San Francisco. Ik heb muziek van de Beatles klaarstaan uit diezelfde zomer toevallig. En dat is Paperback Writer.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Solden bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando.
4: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat paste binnen jullie budget?
4: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Slim.
4: Prachtige keuken, hè?
5: Ja.
6: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
7: Eggo Keukens.
6: Nu solde tot 30% korting.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
9: Hoe dat?
8: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh, cool.
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Pak je nog een tas koffie extra? Dat ga ik ook doen. En we kunnen er verder tegenaan. Met muziek van Pointer Sisters. So, Fire. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is bijna 9:00. Nieuws met Bart van Langenhoven.
3: Goedemorgen. Al maar meer mensen betalen met een gsm, maar liefst 6 op de 10 doen dat nu al. Dat bewijzen nieuwe onderzoekscijfers van de Vrije Universiteit Brussel. Vooral betalingen via wearables, zoals smartwatches of digitale armbanden, stijgt opvallend. Ruim 8 op de 10 geven de voorkeur aan elektronisch betalen boven cashgeld. Want dat voelt veel comfortabeler aan. Over biometrische betalingen via vingerafdrukken of gezichtsherkenning, dat blijven de meningen verdeeld. 6 op de 10 vinden dat nog te onbetrouwbaar. Het comité P dat politiediensten controleert gaat het schandaal rond de jobstudenten bij de Mechelse politie onderzoeken. Op vraag van het parket doen ze dat. Nadat bekend raakte dat jobstudenten politietaken moesten doen, zoals PV's opstellen voor fout parkeren. En ze zouden ook informatie opgezocht hebben in de politiedatabanken en ook beelden hebben bekeken van de verschillende cameranetwerken in Mechelen. En dat mag natuurlijk niet. En in Venezuela blijft de dodentol maar oplopen na de zware aardbevingen van vorige week woensdag. Hulpdiensten hebben nu al bijna 2000 lichamen geborgen, zegt het Venezolaans parlement. Meer dan 10.500 andere mensen raakten gewond. En nog eens ongeveer 50.000 mensen blijven vermist daar in Venezuela. Heel wat landen sturen humanitaire hulp. Ook ons land doet dat. Eerst brede opklaringen, in de loop van de dag meer stapelwolken en kans op een bui. Aan zee schijnt geregeld de zon, maximaal tot 25 graden. Morgen begint zonnig, daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen met lichte regen. In de namiddag morgen opnieuw droger met zonnige periodes bij 22 tot 25 graden. Vrijdag dan afwisselend zon- en wolkenvelden en tot 24 graden.
2: Dankjewel Bart. Waar schuif je aan? Wel, dat is het geval op de Antwerpsring richting Nederland. Daar vlieg je 55 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E313 naar Antwerpen, 40 minuten van Rans tot Antwerpen-Oost. Op de E19 naar Antwerpen, 25 van Zemst tot Rumst. Op de E314 Genk-Leuven vlieg je 20 minuten van Zolder tot Lummecentrum. Antwerpsring richting Nederland ook 20 van Borgerhout tot Deurne. Uitkijken, want daar zou een ongeval gebeurd zijn. En op de E19 vanuit Antwerpen, tenslotte 20 minuten tussen Kontich en Rumst.
4: De zomer van je leven.
5: Sebastian de Krop.

beginnen met de vraag, where is the sun? Wel, ik zou zeggen, kijk eens buiten. Wat een mooie woensdagochtend. Ik zie eerlijk gezegd niet één klein wit wolkje. Blauwe lucht en veel zon. Het zou vanmiddag wel wat minder worden, maar daar gaan we nu vooral nog niet aan denken. Where is the sun? De Bee Gees bedoelden het niet letterlijk. Zij hadden het eerder over de zon in hun leven. Spiks en specs bij Nostalgie Plus. Weet je wat ook helpt? Om een beetje vrolijk en goedgezind in het leven staan. Dat is Nostalgie Plus luisteren en jouw favoriete muziek horen voorbij komen. Wel, je kan dat zelf regelen. Want iedere ochtend heb jij het hier voor het zeggen. De vraag aan jou, met welke plaats uit jouw golden years wil jij je dag goed beginnen? Laat het nu even weten. Reageer ook en stuur de titel en de naam van de artiest of groep die jij straks wil horen. En met een beetje geluk regel ik dat voor jou. Over een 20-tal minuten zal dat ongeveer zijn. Eerst heel wat andere muziek. Zo neem ik je mee naar Blondie en Debbie Harry. Altijd fijn om die te horen voorbij komen. Islands of Lost Souls heb ik nog eens. En er is Status Quo, Rocking All Over the World.

0: Island of Lost Souls. Dit was Blondie. Het gaat vanochtend in de krant over de toegangspoortjes die de NMBS wil installeren in treinstations. Ze willen daarmee het aantal zwartrijders terugdringen, maar een expertgroep raadt hen dat nu af. Want de impact is beperkt, omdat je nog altijd kan meeglippen met de reiziger voor je. En anderzijds zijn zo'n poortjes lastig voor mensen die vlug moeten wisselen van perron en trein. Maar ook voor minder valide en reizigers met een fiets. En dan hebben we het nog niet eens over de hoge kostprijs. Komen de toegangspoortjes aan de perrons van de treinstations er? Ja of nee? Die vraag zal de komende weken wel nog eens vaker aan bod komen. Bij de bus heb je daar gelukkig geen last van. De Hollies die wachten op jou aan de busstop. Eerst naar de beste discotheek van het dorp. En die wordt uitgebaat door de Richie Family.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
5: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
4: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
5: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
4: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
5: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Debamubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
8: Het beste uit de 60s,

De Hollies in je ochtend. Een van de grote hits, zonder twijfel. Deze Bus Stop. Fluit je dag in. Dat kan je iedere ochtend hier bij Nostalgie Plus. Met je favoriete muziek. Met welke plaat uit jouw golden years wil jij je dag goed beginnen? Je mag ook reageren via onze website nostalgie.plus. Of een berichtje sturen op WhatsApp 0477 900 800. Luc heeft dat ook.

0: nummer dat jij wil graag horen. Vertel eens wat jij wil om je dag mee te starten.
1: Ja, ik had er een paar doos. Ik denk La Bionda is dat.
0: Nee, we gaan voor Blooming.
1: Ah, Blooming, ja, Good Morning Freedom. Ja, oké. Okay. Ja, ik vind dat een heel leuk liedje. En ja, deze eentje dat niet zo erg veel hoort. Maar ik vind dat, het heeft ook zo'n goede drive zo. En ik weet niet, voor mee te zingen.
0: Ja.
1: En dus waarom koot ik dat hier?
0: De perfecte start van een ochtend, denk ik toch, hè?
1: Ja, en het is toepasselijk, hè. Het gaat over de morgen, dus...
0: Ja, kan niet
1: waarom
0: beter.
1: Niet, hè?
0: Een goede keuze, okay. Dus geniet ervan. Good Morning Freedom van Blooming. Dank je wel, Luc.
1: Nog een fijne dag, ja, chef.

0: Geschreven door Elvis Costello, maar het werd pas echt een hit in de versie van deze Dave Edmunds, Girl Stark. Zometeen muziek in het Swahili, zowaar. Van Afric Simone, eerst Cliff Richards met Some People. En de weg op voor nog een paar files waarin je een kwartier of langer aanschuift. Op de Antwerpse ring richting Nederland staat de langste file. Je verliest 50 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E313 naar Antwerpen, een half uur van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En op D19 vanuit Brussel 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst.
1: De zomer van je leven.

0: Een vrolijk zomernummer in een discojasje. Ramaya van Afric Simone. Het zou vanaf het weekend opnieuw zomeren met terugtemperaturen boven de 25 graden. En dit deed jou alvast zin daarin krijgen. Ik zou zeggen, haal je plateauzolen alvast terug uit de kast. Je meest kleurvolle outfit. De strakke broek met de olifantenpijpen. Want dan zie je er een beetje uit als The Sweet. Een van hun 70s hits na Santana en Samba Pati.
1: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar 5 euro in plaats van 12,90 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijdvarkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Hier Pipa de kat.
4: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo.
3: Beste katten en honden.
4: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
3: De dierenwinkel met de lage prijzen.
4: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
3: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
4: Ze zal het wel doorkrijgen.
3: Tot binnenkort.
1: Nu bij Maxizo, het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
5: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
5: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
5: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
6: Gowin, ik voel dat mijn cliënteen.
7: Sessibo.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
9: En ook uw budgetvakantiepech.
8: Wat?
9: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
8: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Psst. Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

ze kennen als de beste het recept om een leuke meezinger te maken. Want zo hebben ze er wel meer gehad. En denk aan Papa Joe, Funny Funny, Fox on the Run en dit natuurlijk. En Coco van The Sweet. Vrijdag brengt Madonna een nieuw studioalbum uit. Dat is het eerste in 7 jaar. En daar staat ook een duet op met haar dochter Lourdes. Madonna noemt haar trouwens een veel betere zangeres dan zichzelf. Ja, toch benieuwd naar wat het resultaat daarvan gaat worden. Lourdes is intussen 29 en dat is ongeveer de leeftijd die Madonna had toen ze dit uitbracht. Into the Groove.

0: Into the Groove. Dit was Madonna.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag bij Nostalgie Plus focussen we ons op de zomer van 1966. De hele dag door, iedere uur, muziek uit dat jaar. En ja, we nemen je in herinneringen ook wel graag mee naar de zomer van 1966. Dus als jij toen al geboren was en je hebt een concrete herinnering aan 1966, mag je het ook altijd laten weten. Reageer even via onze website nostalgie.plus of stuur mij een bericht op WhatsApp 0477-900-800. Wat moet je weten van de zomer van 1966? Wel, dat is de zomer van de minirock. Het kledingstuk ontstond al in de vroege jaren 60. Zo publiceerde het Britse tijdschrift Vogue in 1962 al een eerste foto van een vrouw in minirok. Maar de rokjes die waren op zijn kortst in de zomer van 1966. En het is toen dat dat begrip de wereld veroverde. Bedankt aan de Britse ontwerpster Mary Kent. Zij is de bedenker die de rokken steeds korter maakte en het idee eigenlijk een soort trendy, jeugdige uitstraling had. Mary Kent die had haar eigen winkel en verkocht in Londen vanaf het begin van de jaren 60 steeds kortere rokken in haar boutique Bazaar. En ja, dat sloeg echt wel aan bij jonge vrouwen. Die minirok paste perfect ook bij de sfeer van de swinging 60s, van de vrijheid, de jeugdcultuur en de rebellie. Ook wel een beetje tegen de toen nog heel brave mode. En volgens sommigen is de naam minirok een verwijzing naar de favoriete auto van Mary Kent. De Mini. Minirok dus. Echt op zijn populairst sinds de zomer van 1966. En ik heb muziek uit dat jaartal met een zanger die thuis hoort in het rijtje van de Beach Boys onder andere. Hij zat bovendien op dezelfde school als hen. Chris Montez, The More I See You.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
7: Mannekes,
8: Pompie, heb je de dag gezien?
7: De grote zomerdeals bij Gamma.
9: Ja, ze doen met kortingen.
7: Tot 50%.
8: En de bon in de folder.
7: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
9: Ook gezien.
8: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
9: Pompie, weg. Yeah!
10: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
15: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
16: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
17: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
16: Echt
17: waar?
15: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
18: De zomer van 2026 is lekker zwoel in temperatuur, maar ook in muziek met Barry White zometeen.
19: Your golden years. Nostalgie plus.
18: Het is 10:00 en Bart van Langenhoven heeft nieuws.
20: Een goeiemorgen. Toegangspoortjes in de treinstations lossen het probleem van zwartrijders nauwelijks op. Dat zegt een expertenraad die de NMBS adviseert op vlak van een spoorbeleid. Terwijl de spoordirectie dat eigenlijk wel wil invoeren, zoals aan het treinstation onder Brussels Airport. Enkel als je een geldig treinticket hebt, kan je naar de perrons gaan via die toegangspoortjes. Daardoor voelen gewone reizigers zich ook onveilig door die toegangspoortjes, zeker als een zwartrijder probeert mee te glippen. Het is ook niet handig voor minder valide en treinreizigers met een fiets, blijkt allemaal uit voorbeelden uit het buitenland. Al maar meer mensen betalen mobiel, maar liefst 6 op de 10 doen dat nu al, vooral dan met de gsm, dat bewijzen nieuwe onderzoekscijfers van de Vrije Universiteit Brussel. Vooral betalingen via wearables, zoals smartwatches of digitale armbanden, stijgt opvallend. Ruim 8 op de 10 geven de voorkeur aan elektronisch betalen boven cashgeld, want dat voelt veel comfortabeler aan. Over biometrische betalingen via vingerafdrukken of gezichtsherkenning blijven de meningen wat verdeeld. 6 op de 10 vinden dat nog te onbetrouwbaar. En de temperaturen in de oceanen wereldwijd breken opnieuw records. Het oppervlaktewater is nu warmer dan ooit. Voor deze tijd van het jaar aan onze kust is dat ook het geval. Wetenschappers waarschuwen dat dit niet alleen meer kans geeft op stormen, maar ook slecht nieuws is voor het leven in de zee. Door het fenomeen El Niño warmt het water waarschijnlijk de komende maanden nog verder op. In Blankenbergen bijvoorbeeld was het zeewater zelfs warmer dan de buitenlucht. Het is afwachten wat dit voor het weer en de natuur zelf zal betekenen in de toekomst. Brede opklaringen maken stilaan plaats voor stapelwolken. Plaatselijk kan er ook een bui vallen bij 22 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen start zonnig, daarna meer bewolking met lichte regen. En de namiddag morgen droger met opnieuw zonnige periode en maximaal tot 25 graden. Vrijdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af bij 19 tot 24 graden.
0: De files, waar verlig je een kwartier of meer? Ik weet het, de langste file vind je terug op de Antwerpse ring richting Nederland. Je verliest 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 35 van Antwerpen-West tot Borgerhout. E17 naar Antwerpen, 20 minuten extra van Haasdonk tot Antwerpen-West. E313 naar Antwerpen, een kwartier van Massenhoven tot Wommelgem. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek komt er een kwartier bij tussen Sint-Niklaas Centrum en de Krijgsbaan in Temse. En op de E19 vanuit Brussel een kwartier tussen Mechelen-Zuid en Rumst.
21: De zomer van je leven.
22: Sebastian de Krop.

0: Wiltura met arme Joe.
1: Juli is Classic Maand.
0: Hij is de keizer van het Vlaamse lied en ik ben nu al benieuwd hoe vaak Wiltura in de Vlaamse top 100 gaat staan. Deze maand verwennen we jou bij Nostalgie Plus met 4 hitlijsten. De Vlaamse top 100 op onze Vlaamse feestdag. De Franse top 100 op de Franse feestdag. De Belgische top 100 op, je raadt het nooit, de Belgische feestdag. En de zomertop 500 in de laatste week van juli. 4 legendarische hitlijsten maken jullie tot een onvergetelijke maand. En jij kan nu al je stem uitbrengen en zo mee bepalen wie er op één staat in elk van die. Dat doe je via onze website Nostalgie Plus. De eerste die er aankomt is de Vlaamse top 100. Een lijst met de beste Vlaamse producties. Dus daar zal ook wel wat Franstalig en Engelstalig in staan. Maar in hoofdzaak uiteraard Vlaamse muziek in het Nederlands gezongen. Ja, en dan kan je niet naast Wiltura natuurlijk. Hij heeft zoveel grote hits gescoord. De eerste waar ik moet aan denken zijn, ja, Hopeloos, Hoop doet leven, Vergeet Barbara, In mijn caravan, Mijn air hostess en natuurlijk die arme Joe. Je kan probleemloos een top 3 maken met Wiltura songs. Dus denk even na wie en wat jij wil horen voor onder andere die Vlaamse top 100. En ga naar de website nostalgie.plus en kies jouw favorieten. Ik ben benieuwd wat het voor jou mag zijn. 9:15 intussen. June Lodge komt eraan. More Than I Can Say. Eerst Roger Hudson met Supertramp. Give a Little Bit.

0: June Lodge met More Than I Can Say. Als je je afvraagt waar Leen gebleven is, we zijn begonnen aan de zomer van Nostalgie Plus. En dat wil zeggen dat je Leen 2 maanden lang hoort van 3 tot 6 in de namiddag. Ze is er praktisch de hele zomer op een paar snipperdagen hier en daar na. Deze zomer sturen we presentatrice Ellen Petrie ook naar Brusselse Airport om te praten met vertrekkende en terugkerende reizigers. Straks opnieuw na Carly Simon. You're so vain.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatke, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor 499 euro na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
6: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
8: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: En voor zij die iedere ochtend veel tijd doorbrengen voor de spiegel in de badkamer, zoals mijn eigen dochter You're So Vain van Carly Simon. Straks mag je dagdromen met de Monkees en ik heb ook muziek van T-Set.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Het is 1 juli, dat is de start van de zomervakantie voor heel wat mensen. Misschien ga jij ook wel op reis, een weekje ontspannen, genieten van mooi weer, lekker eten en wat cultuur opsnuiven. En als je dat in het buitenland doet, dan ga je misschien wel met het vliegtuig en passeer je op Brussels Airport. Wel, als dat zo is, let dan zeker goed op in de vertrekhal of waar dan ook, want presentatrice Elle Petri staat daar voor ons een hele zomer om verhalen te sprokkelen bij vertrekkende en terugkerende reizigers. En vandaag botsten ze op een koppel dat wel heel vroeg toegekomen is op de luchthaven. Ze vertrekken op reis naar Spanje.
2: Dag mevrouw, meneer. Jullie zijn hier rustig aan het picknicken, zie ik. Jullie hebben heel veel tijd.
3: Niet verder vertellen.
2: Ik ga dat niet verder vertellen. Je hebt je eigen bokjes mee.
3: Ja.
2: Doe je dat altijd?
3: Soms wel, ja. Ja. Maar meestal voor in het vliegtuig.
2: Ah, in het vliegtuig, maar je bent er nu al aan begonnen?
3: Ja, we moeten nog een beetje wachten. We vertrekken maar om 3:30, dus...
2: Om 3:30?
3: Ja.
2: Oftewel, gaan jullie heel ver?
3: Nee, gewoon naar Spanje.
2: Gewoon naar Spanje? Meneer, er zijn weinig mannen die dat prettig vinden om zo lang op voorhand te komen, denk ik.
4: Ja, dat is mijn fout, want ik had me gemist van 1 uur. Ik dacht dat we om 1 uur gingen vertrekken.
2: Oh.
4: Toen we naar hier kwamen, heb ik pas gezien dat het maar om 3:30 was.
2: Nee. Dus eigenlijk is uw man de dader.
4: Ik ben in fout, ja. Maar ja, kijk, we gaan van genieten van een koffietje.
2: Hè? Absoluut, maar ik zie dat uw bokjes precies al op zijn.
4: Nee, maar ik kan straks iets eten. Ietsje verderop.
2: Hij wil de frietje. Zeg, je nu een man. Een inschattingsfout. Gebeurt dat eigenlijk regelmatig bij jullie?
3: Nooit.
2: Nooit?
3: Nee.
2: Het is een primeur dat ik hier heb. Het is alsof ik het moest weten.
3: Ja, nee, nooit. Ik weet niet hoe dat komt. En normaal check ik hem altijd. Maar we hebben 3 dagen op de kleinkindjes gepast en waarschijnlijk een beetje te druk. Ja.
2: Gaan jullie soms met de kleinkinderen op reis?
3: Ja, tweede week van juli gaan we naar Ibiza met de kleinkinderen en de zoon en de schoondochter.
2: Hola, Ibiza? Ja. Kunnen we jou dan in de pasja zien, meneer?
4: Well, dit is de eerste maal dat we naar Ibiza gaan, dus voor ons is het iets nieuws. Omdat we altijd gewoon naar Spanje gaan. Traditioneel Spanje, maar de kinderen wilden een keer naar Ibiza. Kijk, we gaan een keer dieper in de beugel tassen en gaan we een keer trakteren naar Ibiza.
2: En hoeveel kinderen hebben jullie?
4: We hebben 1 zoon.
2: 1 zoon en dan alle kleinkinderen. En jullie doen elk jaar 1 reis met hen?
4: Nee, 2 maal. Op het einde van het jaar gaan we altijd het nieuwjaar gaan vieren in de Ardennen. Samen met de kinderen en de kleinkinderen. Dus 2 maal per jaar.

0: jaar, tweemaal per jaar gaan wij op vakantie met Karin.
1: Geniet ervan en wie weet zien we elkaar binnenkort nog terug. Doei doei. Dank u. Nostalgie Plus.

Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen. De zomer.

Dit kwam uit de periode van de Flower Power. En toen werd er vrolijk gezongen over geestesverruimende middelen. She Likes Weed van T-Set. Vanavond spelen de Rode Duivels op het WK voetbal in Amerika. Senegal is de tegenstander om 10:00 in de 16e finale. Ja, wat je daarvan moet weten en wat de laatste nieuwtjes zijn uit het Belgische kamp, dat vraagt Leen vanmiddag aan onze man in Amerika. En dat is Pieter Jan, de chef sport van het Nieuwsblad. Vanavond kijken we dus naar 11 mannen in het rood, de Rode Duivels. Chris de Burgh, die heeft zijn oog dan weer op iemand anders gericht. Ook iemand in het rood, maar geen man. 1 vrouw, de lady in red. Dit is Chris de Burgh.

0: Chris de Burke. Hij zag zijn vrouw lopen in een mooie rode jurk en hij schreef er dit over. Voor haar, de lady in red, Chris de Burke. Straks twee bad boys, hun naam George Michael en Andrew Ridgely. Eerst is aan de show Waddy Waddy.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse.
3: Mooi.
2: Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij nostalgie.plus.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
5: Adventure is everywhere.
6: Kom naar de Solden.
7: Nee, Solden.
6: Solden?
7: Een S Solden bij AS Adventure.
6: AS, dat is ook al mijn S.
7: Ja, Solden bij AS Adventure.
6: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
7: Nee, het is Solden.
6: Shit, hè.
7: En zondags open.
6: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
8: AS Adventure. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Zeg de Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Zie dit. Ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
10: Schitterend. Bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
9: Doorbakken.
10: Zeker?
9: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger.
10: Ja.
9: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is
12: de Vos Lemmes.
13: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Bad Boys van Wham.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag neem ik je mee naar het jaar 1966. Ik doe dat, maar mijn collega's hier ook bij Nostalgie Plus. Want de hele dag zoomen we in op de zomer van 1966. Nog tot 7 uur vanavond krijg je ieder uur muziek uit die zomer. En we vertellen je ook wat je moet onthouden uit die zomer. Een luisteraar heeft gereageerd, staat niet echt een naam bij, maar hij zegt van ik was in 66 13 jaar en ging iedere zomer met mijn ouders naar Heist aan Zee. Ik heb nog een optreden gezien daar van Jess en James, die van Move On. En ja, voor de rest, 1966 is onder andere de zomer waarin Bob Dylan een zwaar ongeval had met zijn motorfiets, een Triumph 55. Daar reed hij op in de buurt van zijn huis in New York. En toen had hij plots een ongeval. Was op de terugweg van een bezoek aan zijn manager. Die had een nieuwe zware concerttour gepland. Nadat het voorjaar van 66 ook al heel pittig was voor Bob Dylan. De oorzaak van zijn crash is nooit helemaal opgehelderd. Een olievlek op de weg is een optie. Het zou ook kunnen dat hij verblind werd door de zon. Of dat Bob Dylan gewoon wou ontkomen aan zijn jachtig leven. Hij brak bij zijn val een nekwervel, moest lange tijd revalideren en zou uiteindelijk 8 jaar niet toeren. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen met Bob Dylan. De zomer van 1966, ook een periode waarin het de carrière van Boudewijn de Groot begon. Ik heb een van zijn allereerste hits uit dat jaar. Dit is Testament.
2: Na 2

Boudewijn de Groot met Testament. Johan neemt het hier zometeen van me over. En Leen is er ook vanaf 3 uur in de zomer van je leven. Ik heb Village People nog. Ik lees hier net op BBC dat Victor Willis overleden is. De agent van Village People. Hij had kanker en werd 74. Dit zijn ze met YMCA.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijtvarkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
3: Heb je wat gezien?
2: De grote zomerdeals bij Gamma.
4: Ja, ze doen
5: met kortingen.
3: Tot 50%.
2: En de bon in de folder.
3: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
6: Ook gezien.
2: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
6: Pompie, wij klussen mee.
7: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verberkmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solden en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
9: Verberkmoes brengt leven in je interieur.
10: Nostalgie Plus, altijd en overal dichtbij.
11: Je hoort ons via FM, DAB+, digitale televisie of nostalgie.plus.
12: Hey, goedemorgen. De zomer is één groot feest, zeker hier bij Nostalgie Plus. Vier dus maar mee met de Tramps en met Eddie Cochran. Al zit die wel met een ei. Hij legt het je allemaal uit.
13: Your golden years. Nostalgie Plus.
12: Tijd voor het nieuws van 11 uur. Zo ben je meteen mee. Hier is Bart van Langenhoven.
14: Goedemorgen. Er schreven zich nooit meer jongeren in voor de start- of eikingstoetsen aan onze universiteiten en hogescholen. 8000 jongeren maken die toetsen vandaag en dat is ruim 10% meer dan vorig jaar. Vooral de niet-verplichte toetsen worden populairder. Voor sommige opleidingen, zoals chemie of biologie, is die toets wel verplicht. Het resultaat van allemaal die proeven is niet bindend. Toegangspoortjes in de treinstations lossen het probleem van zwartrijders nauwelijks op, zegt een expertenraad die de NMBS adviseert op vlak van spoorbeleid. Terwijl de directie dat eigenlijk wel wil invoeren, die toegangspoortjes, zoals aan het treinstation onder Brussels Airport. Enkel als je een geldig treinticket hebt, kan je daar naar de perrons gaan. Door de toegangspoortjes voelen gewone reizigers zich wel een beetje onveilig, zeker als een zwartrijder probeert mee te glippen. Het is ook niet handig voor minder valide en treinreizigers met een fiets. Blijkt allemaal uit voorbeelden uit het buitenland. En het zeewater op aarde voelde nog nooit zo warm aan. Wereldwijd gemiddeld 20,8 graden, zegt de Europese Klimaatdienst. Ook de Noordzee bij ons is veel warmer dan normaal. En dat is slecht nieuws, want daardoor stormt het meer en harder en vallen er ook extremere buien. En veel zeedieren overleven dat warm water mogelijk niet. Brede opklaringen maken stilaan plaats voor stapelwolken. Plaatselijk kan er een bui vallen bij 22 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen start zonnig, daarna meer bewolking met lichte regen. In de namiddag droger met opnieuw zonnige periode en 25 graden. Vrijdag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af bij 19 tot 24 graden.
15: De zomer van je leven.
16: Johan Henneman.

Weet je dat nog? 27 jaar nadat het een hit was, bleek dat Men at Work de mosterd haalde bij een kinderliedje. Plagiatus, en dat kostte wel wat. Als een zacht strelende zeebries kruipt Neil Diamond nu in je oor. Zalig gewoon, deze Love on the Rocks.

0: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenor Geurbooster 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Nu bij Maxizo.
1: Hallo.
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
3: DSM Keukens.
2: Altijd open op zondag.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar 9,99 euro. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor 749 euro. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
6: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate, natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
0: De zomer van je leven. Los.

1966 is de rode draad vandaag in de zomer van je leven. Cat Stevens aan het begin van zijn carrière. Over een half uurtje duik ik met jou opnieuw in dat jaar. Hier is Gloria Gaynor. En ik ga je ook nog verrassen met een heerlijke van Janis Ian at 7.

0: dan zit het leven nog vol met twijfels en onzekerheden. Ze zong uit eigen ervaring Janice Ian. Ike en Tina Turner komen eraan na Steve Winwood.
1: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.
2: De zomer van je leven. Los.

0: koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Eggo.

0: warme dagen.
1: Dat warme kunnen we makkelijk vervangen door heet. Al klinkt warme dagen natuurlijk toch net iets beter, vind ik.
2: De zomer van 1966.
1: Op 23 augustus kregen we de allereerste foto van de aarde te zien. En daarvoor zorgde de Amerikaanse ruimtesonde Lunar Orbiter 1. En die was naar daar gestuurd, naar de maan, om maanmissies te gaan voorbereiden voor later. En nam foto's van het maanoppervlak. Ze waren daar dan toch en trokken meteen ook de eerste foto van de aarde gezien vanaf de maan. 1966 was ook het jaar van Ain't Too Proud to Back van Temptations.
2: De zomer van je leven.

Ze lijken wel rechtstreeks uit de ruimte te komen. Vreemde geluiden, gewoon buitenaards. Ja, van buitenaardse wezens natuurlijk. Een invasie van marsmannetjes in de fantasie van ene H.G. Wells en in een musical gegoten door Jeff Wayne op Eve of the War. Marsmannetjes, daar geloven we al even niet meer in. Gazebo, die houdt, net als ik, van mooie pianodeuntjes. Bijvoorbeeld van Chopin. I like Chopin bij Nostalgie Plus.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborren.be.
2: Adventure is everywhere.
3: Kom naar de solden.
4: Nee, solden.
3: Solden?
4: Een S, solden bij AS Adventure.
3: AS, dat is ook al mijn S.
4: Ja, solden bij AS Adventure.
3: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
4: Nee, het is solden.
3: Shit, hè.
4: En zondags open.
3: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
7: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
6: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
7: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
8: Wedden dat je straks nog meer zin in de zomer krijgt. Zeker met Claude François. Goedemiddag. Your golden years. Nostalgie plus. Het nieuws van 12 uur met Bart van Langenhoven.
9: Goedemiddag. Er zijn 200 mensen geëvacueerd bij de appartementsbrand op Antwerpen Linkeroever. Het vuur brak uit in een groot appartementsgebouw, dus langs de August Vermeijlenlaan op de 8e verdieping. De hulpdiensten spreken van verschillende zwaar- en lichtgewonden en de brandweer kondigde het medisch rampenplan af. Alle 200 inwoners worden geëvacueerd, onder wie de Antwerpse oud-burgemeester Bob Kools en zijn vrouw. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan daar op Linkeroever, maar je kan de rookpluim van ver zien. De brandweer vraagt om de omgeving te vermijden en om je ramen en deuren te sluiten als je hinder ondervindt. Er deden nooit meer kandidaatstudenten mee aan de Vlaamse start- en eikingstoetsen. Meer dan 8000, en dat zijn er 12% meer dan vorig jaar. Studenten snappen eindelijk dat die toetsen belangrijk zijn, zeggen onderzoekers van de Universiteit Gent. Het resultaat is wel niet bindend en de stijging komt er ook wel, omdat onder meer voor chemie en biologie een verplichte starttoets is ingevoerd. En Victor Willis, de zanger van Village People, is overleden na een korte maar agressieve ziekte. Hij werd 74, dat maakte de discoband zelf bekend op sociale media. Willis verkleedde zich op het podium meestal als marineofficier of als politieagent. Village People ken je vooral van de nummers YMCA en In the Navy. Er komen stilaan meer en meer stapelwolken. Plaatselijk kan een bui vallen bij 22 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen start zonnig, daarna meer bewolking met lichte regen. In de namiddag morgen droger met opnieuw zonnige periode en maximaal tot 25 graden. Vrijdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af bij 19 tot 24 graden. Zaterdag zonnig en 25 graden. Zondag wisselen bewolkt en tot 27 graden.
10: Zomer van je leven.
11: Johan Henneman.

Smakelijk eten, ik hoop dat er iets zonnig voor jou op tafel komt. En welkom bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. All My Loving van de Beatles, daarvan maakt Los Manolos een niet te overtreffen versie. Dat voor zo, na Candy Staten. What's the

0: Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenor Geurbooster 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
6: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.

0: Shocking Blue, daar zijn we nog altijd zot van, hè? Zot van Venus. Michel Follet heeft zijn zonnebril opgezet. Leven de vakantie dus, na Wim de Kranen en Della Bossiers. Mensen van 18.
1: Wat doet

0: maandag al laten horen. Maar nee, 1 juli is officieel de start van vakantie. En ik weet niet of de scholen maandag en dinsdag nog les hebben gegeven. Als ik leraar was of directeur, hola, hola. Komen hè, 1 juli, dan pas is het vakantie.
1: Vive les vacances. Les souris dansen.
0: Nee, mijn vriendin zegt wel eens vaker, goed dat jij geen kinderen hebt, je zou ze veel te streng opvoeden. Je hoorde al een stukje van Vive les vacances van Gérard Lenormand, die bij ons twee grote hits in de jaren 70 had. Hè. Voici les clés en La balade des gens heureux, maar zoveel meer liedjes nog heeft gehad, die vaak op radio te horen waren, maar niet de hitparade haalden, toch niet bij ons. Ik heb Gérard Lenormand ooit gezien op de zomerbraderij in Dinant. Daarna heb ik hem persoonlijk mogen spreken. Heel sympathieke, bereikbare man. En in dit liedje dat je gaat horen, Vive les vacances van 1983, rapt hij zelfs. Hij heeft het ook zelf geschreven. Toen was zijn carrière trouwens op een hoogtepunt. Hij vulde 5 weken lang het Palais des Congrès. Ja, Palais des Congrès. Ik denk dat ik er ooit geweest ben in Parijs. Daarna kende zijn carrière een beetje een diep. En daarom deed hij mee in 1988 voor Frankrijk aan het Songfestival. Dat zijn veel mensen vergeten in de hoop zijn carrière weer wat meer punch te geven. Maar hij blijft een icoon in Frankrijk, Gérard Lenormand. Hij werd in februari 81. Dit is een toepasselijke. Vive les vacances!

0: zonder ABBA, ik durf er echt niet aan denken. Dit waren Italianen, maar ze deden het op zijn Spaans met Vamos a la Playa en No Tengo Dinero. Helemaal platzak dus, zo dadelijk.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
8: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
11: DSM Keukens.
10: Altijd open op zondag.
2: De zomer van je leven. Los.

0: Ze ligt nog altijd herstellende in een ziekenhuisbed na een zware operatie. Bonnie Tyler.
1: De zomer van 1966.
0: Ook dit gebeurde in 1966. En de intro die klonk zo. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. In september 1966 maakt Amerika, en pas daarna de rest van de wereld, kennis met onder andere Captain Kirk, Spock, Scotty, Uhura en Zulu. Star Trek was geboren. Het is een van de populairste science fiction series en films geworden. De Beach Boys brachten dat jaar iconische Pet Sounds uit, met daarop God Only Knows.
1: De zomer van je leven.

Phil Collins, wat een onwaarschijnlijk mooie carrière toch. Het hoeft niet altijd zonnig te zijn om je te amuseren. Niels Sedaka staat onder een paraplu, maar niet alleen.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar 5 euro in plaats van 12,90 euro. En nog veel meer. Ga dus snel

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
3: Goedemiddag, zullen we vandaag eens op hotel gaan? Ja, op dit moment, dat kan. Met Eagles Hotel California komt eraan. Your golden years.
4: Nostalgie plus. Het is 1 over 1. Hier is het nieuws met Frankie Kallion. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Bij een grote brand in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen op Linkeroever zijn meerdere doden en zwaar gewonden gevallen. Dat bevestigt de politie. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn. Het vuur brak uit op de 8e verdieping. Het is ook nog niet duidelijk hoe. Alle meer dan 200 inwoners worden geëvacueerd. De brandweer kondigde het medisch rampenplan af en vraagt om de omgeving te vermijden en om je ramen en deuren te sluiten. De man die 2 jaar geleden een gezin doodreed in Ruddervoorde heeft een strengere straf gekregen. Hij is in beroep veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 jaar effectief. In februari was dat slechts 1 jaar effectief. De man reed met ruim 200 km per uur en 1,5 promille alcohol in zijn bloed tegen de wagen van het gezin. Een koppel van 29 en 30 jaar en een dochtertje van 8 overleefde dat niet. Hij krijgt nu een levenslang rijverbod en een geldboete van €8.000. En vanaf vandaag mogen kinderen onder de 12 jaar de hele zomer lang gratis meerijden met de kusttram. Er is wel 1 voorwaarde, ze moeten een zelfgemaakte strandbloem bij hebben. Vorig jaar kon dat ook al, maar toen liep de actie enkel in augustus. Nu loopt de campagne de hele zomer. Stilaan neer, stapelwolken, af en toe enkele lokale buien met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zonnig, maar al snel wordt het vanaf het westen zwaar bewolkt met lichte regen. In de namiddag vanaf de kust droog met zon en 25 graden. Vrijdag dan veel zon en 24 graden.
6: De zomer van je leven. Johan Henneman.

Het is een van onze hofleveranciers van Ritme. Een grote voorraad beat sturen ze op je af. En ze houden het ook nog goed onder controle dankzij Dr. Beat Miami Sound Machine. Motown komt eraan in de vorm van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Maar eerst Eurosong, pure Eurosong, Brotherhood of Man.

0: Het zou kunnen dat er zomaar eens een moment komt dat een eeuw jong zijn, dat dat niks is, dat je dan een jonkie bent. Elf van Ville gaat er luid op van de Rome straks met Forever Young na Frank Sinatra.
1: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Lotto is op zoek naar tenen.
4: Tenen?
3: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
4: Oh.
3: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
4: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënteen.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Mannekes, heb je dat gezien?
6: Heb je wat gezien?
5: De grote zomerdeals bij Gamma.
7: Ja, ze doen
8: met kortingen.
6: Tot 50%.
5: En de bon in de folder.
6: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
7: Ook gezien.
5: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
7: Bompie, wij klussen mee.
9: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s.

Ik weet niet of je ooit de James Bond-parodie Austin Powers hebt gezien met Mike Myers in de hoofdrol. Dan zou je je dit nummer dat eraan komt straks van Quincy Jones kunnen herinneren. De Soul Bossa Nova. Het werd daarin gebruikt. En was trouwens ook het thema van de WK voetbal. Van het WK voetbal van de FIFA in 1998. Dat is voor straks. Nu Elfaville.

Wat een onwaarschijnlijk knappe classic is. Vaak gebruikt op televisie ook. En in verschillende films, deze Quincy Jones. Minder goed nieuws, maar eigenlijk slecht nieuws voor de fans van Elvis Costello. Hij zal morgen optreden op Rock Werchter. Alleen Elvis Costello is ziek. Hij vindt het bijzonder jammer dat hij moest afzeggen. En dan zijn ze bij Rock Werchter op zoek gegaan naar een waardige vervanger. En die hebben ze ook gevonden. En dat wordt morgenavond Trigger Finger. Bee Gees. Ja, we zullen niet overdrijven, maar toch wel voor de fans. Tragedy.

0: 1 juli is vandaag het begin van een lange warme zomer. Hopelijk is hij net iets te heet. En over een warme zomer gesproken, Style Council heeft in de jaren 80 een schitterend nummer gemaakt. En dan ga ik zo meteen draaien, Long Hot Summer. En dan duik ik met jou 1966 in.
1: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Superlekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
4: Adventure is everywhere.
5: Kom naar de Solden.
6: Nee, Solden.
5: Solden?
6: Een S, Solden bij AS Adventure.
5: AS, dat is ook al mijn S.
6: Ja, Solden bij AS Adventure.
5: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
6: Nee, het is Solden.
5: Shit, hè.
6: En zondags open.
5: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
4: AS Adventure. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.

0: Juli lijkt die zomer weer ontzettend eeuwig te blijven duren. En dat is een zalig gevoel. Heb ik ook met de zomer van je leven, hoor. Dit jaar. Die gaat ook eeuwig duren met de muziek uit jouw Golden Years. En elk uur hebben we dat jaartal van vandaag, 1966.
1: De zomer van 1966.
0: En ik neem je graag terug mee naar dat jaar, naar de zomer van 1966. Toen was er ook een WK en dat WK dat werd gespeeld in Groot-Brittannië en gewonnen door het gastland, door Engeland. Engeland moest het opnemen in de finale tegen West-Duitsland en het werd na de reguliere speeltijd 2-2. En ja, dan komen er verlengingen en die kwamen er in het voordeel van Engeland. Er gebeurde een heel discutabel moment. Want er was een bal die al dan niet net over de doellijn ging, maar wel terugsprong in het veld. Maar de lijnrechter en de scheidsrechter die waren het eens dat het een goal was. En achteraf is dat allemaal echt onderzocht, want dat was zo'n discussie. Zelfs de Universiteit van Oxford kwam eraan te pas. En het bleek geen goal te zijn. Maar goed, plots was het 3-2 voor Engeland. En dan in de slotminuut kwam er ook nog een goal bij. En dan was het 4-2. De Duitsers, de West-Duitsers, want dat was het toen. Die waren diep teleurgesteld. En Engeland kon gaan feesten op goede muziek trouwens. Want die werd er ook gemaakt in 1966. Ik heb hier een band uit Manchester. Met als zanger Peter New. Leeft nog altijd. Toert nog altijd. Al dan niet solo. Al dan niet onder de naam Herman's Hermits. Want over die groep heb ik het. En hun grootste hit die staat klaar. No Milk Today.

Blij dat ik die nog eens kan draaien. Elaine Page maakte naam en faam in de musicalwereld en had ook een paar hits, waaronder deze If You Don't Want My Love. Je luistert naar Nostalgie Plus, naar de zomer van je leven. En af en toe moet je er toch eens een flinke lap op geven. Doe ik zo meteen met Frankie Valli en Grease. En die flinke lap komt ook van Nick Lowe. Half a boy, half a man.

0: helemaal uitgeblazen. En hij blies zijn carrière weer nieuw leven in dankzij Grease. Frankie Valli.
1: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
3: Heb je wat gezien?
2: De grote zomerdeals bij Gamma.
4: Ja, ze doen
5: met kortingen.
3: Tot 50%.
2: En de bon in de folder.
3: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
6: Ook gezien.
2: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
7: Pompie, wij klussen mee.
8: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
10: Krevel. Leef beter.
11: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
12: 500?
11: Schatje, dat is 25 euro.
12: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
11: Shh. Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
12: Allee jong, gracias Kate.
13: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
14: Yes! Allee jong, zo snel het jong. Een nieuwe computer?
15: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
14: Echt?
15: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
14: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
15: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
14: Maar ja, dan moet jij toch...
15: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
14: En die steekt dat helemaal in één. En waar is dat?
16: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
17: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
18: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
0: Monopoly, dat is een van mijn favoriete gezelschapsspelletjes. En Maxi Nightingale, die wil meespelen na het nieuws. Your golden. Het is al 1:01, het nieuws met Frankie Kallion.
19: Goedemiddag. Bij de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn minstens 6 doden gevallen. Dat bevestigt de politie. Het aantal kan ook nog oplopen, want de brandweer zoekt nog naar mogelijke slachtoffers in het gebouw. Er vielen ook verschillende zwaargewonden. Het vuur brak uit op het gelijkvloers, bevestigt de politie, en dus niet op een van de hogere verdiepingen. Het is ook nog niet onder controle, maar de brand kan wel niet meer uitbreiden. Het is nog onduidelijk hoe die is ontstaan. Amper 1 op de 5 Belgen gaat minder pakjes bestellen door de Europese pakjestaks. Dat blijkt uit een bevraging van ING Bank. Als je vanaf nu online een pakje koopt buiten de Europese Unie, dan betaal je daar 3 euro tax bij per product. Maar het houdt mensen dus niet tegen, want 4 op de 10 Belgen koopt regelmatig bij goedkope modeketens of webshops, zoals Shein of Temu uit China. Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen. De Nederlandse zwemcoach Mark Faber is 6 maanden geschorst voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Nederlander is hoofd van de topsportwerking van de Vlaamse Zwemfederatie en coacht ook ons Belgisch zwemtalent Roos van Otterdijk. Maar Faber was niet bij op het Belgisch kampioenschap in mei. Een voormalig zwemster zou klacht hebben ingediend en het is ook niet de eerste keer dat zijn gedrag in opspraak komt. In 2023 liep er een onderzoek voor machtsmisbruik en intimidatie. De Vlaamse Zwemfederatie blijft wel het vertrouwen in Mark Faber behouden. Stilaan meer stapelwolken, af en toe ook enkele lokale buien met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zonnig, maar al snel wordt het vanaf het westen zwaar bewolkt met lichte regen. In de namiddag vanaf de kust droog met zon en 25 graden. Vrijdag dan veel zon en 24 graden. En ook in het weekend nog zonnig tot 26 graden.
20: Zomer van je leven.
21: Johan

De zomer van je leven. En meteen beginnen we er goed aan in juli. Want juli is classic maand bij Nostalgie Plus. Met vier heerlijke lijsten. De zomer top 500, de Belgische top 100 en de Franse top 100. En ook nog eens de Vlaamse top 100. Dat is voor 11 juli. En daarvoor kan je nu al stemmen via nostalgie.plus. Via onze website zeker doen. En tot eind vorige maand was er de 70's top 1000 te beluisteren hier bij Nostalgie Plus. Ik had gehoopt dat hij bij de drie bovenste zou staan. Maar hij is op 6 blijven hangen. Maar ja, 6 is toch ook al mooi in een top 1000, is het niet? En ik heb het natuurlijk over Billy Joel. Maar hij had net iets beter verdiend. Piano Man. Piano Man.

0: Hij heeft zijn hoofd naar buiten gestoken.
1: Ziet al een beetje bruin Bartkuil en mooi weer vandaag. Klopt als een bus. We gaan eens kijken hoe het is aan het water waar Otis Wedding zingt. Na Toto en Hold the Line, die komen er dadelijk al aan.
2: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar 5 euro in plaats van 12,90 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
5: Echt
6: waar?
2: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri. En dan...

Het is altijd een goed idee om bij Nostalgie Plus te blijven hangen, want hier hoor je ze, de grote hits, de grote classics uit jouw golden years. En dit is gewoon puur genieten. Straks van Olivia Newton-John, Ellie Yellow, en nu van Otis Redding, King of Soul.

Ik heb vandaag twee songs bij die iets met ons land te maken hebben. Er is een link bij Sherry Dean. Dat is alleen maar de zangeres die meezingt op Do You Love Me. En ook bij de Shakespeares, die oorspronkelijk afkomstig waren uit Zimbabwe. Zo heet dat nu. Vroeger was dat Rhodesië. En de Shakespeares, die hebben een Belgische producer. En die maakte met hen Summertime.

0: En ze zeggen ja tegen elkaar. En daar is natuurlijk een huwelijk van gekomen. Twee platen met een Belgische links. Link liever Shakespeare's en deze Sheriff Dean. Zeker opstemmen als je bezig bent met de classiclijsten van deze maand. De classic maand, want dat is het op Nostalgie Plus.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse.
3: Mooi.
2: Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
4: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Solden bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
8: Solden bij Zalando.
9: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat.

0: tickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
2: Het beste uit de

0: Elk uur maken we tijd voor een zalige zomer uit jouw Golden Years. En vandaag is dat 1966. En wat een verhaal komt eraan. Daar past gewoon het woord geweldig bij. Of wauw, of onvoorstelbaar. Of oh my god.
1: De zomer van 1966.
0: Want in 1966 was Eddie Walli al een wereldberoemdheid, toch in Vlaanderen. Maar in 1966, in de zomer van 1966, gebeurde iets heel speciaals. Hij werd gewoon internationaal ook wereldberoemd. En dat had hij allemaal te danken liever aan deze hit.

0: En die was toen 34 jaar. En door het feit dat hij een beetje Frans gebruikte en een beetje Vlaams en alles door elkaar, werd het een internationaal succes. Het werd meteen ook zijn grootste hit. En je kan je niet voorstellen wat het allemaal deed met mensen. Het haalde dubbel platina, stond weken op de bovenste plaats van de hitparade. Werd gedraaid in cafés, op vuiven, op feesten, op familiefeesten. Ja, je kon er gewoon niet naast. En het zat ook in de jukeboxen destijds. Deze Cherie van Eddie Vali gaan we niet draaien. We gaan wel een nummer draaien van iemand die toen ook aan het begin van zijn carrière stond. Had al een hit gehad met Emma, Emma, Emma. Staat op een EP. Het werd zijn tweede single. Ik heb het over Jacques Dutronc. Hier is Le Playboy.
1: De zomer van je leven.

0: Marco.
1: Als artiest had je toen je eigen orkest erbij. Dat had ook Jacques Dutronc op Les Playboy. En er zouden natuurlijk nog meer hits volgen in de jaren 60. Zoals Il est 5 heures, Paris CV. En J'aime les filles. Terug naar 1966, straks weer. Zo rond 4:15 bij Leen. Want ook zij komt eraan op deze woensdagmiddag. Veel plezier. En ik heb echt zo een plaat die uit een lui lekkerland zou kunnen komen van Tony Esposito. Papa Chico.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
7: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
9: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
10: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
11: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
9: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
10: Oh, maar dat is correct.
12: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
13: Een zeer goede middag. Het is 3 uur. Super tof dat we hier samen de namiddag doorbrengen bij Nostalgie Plus. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is tijd voor het nieuws. Krijgen we van Fraukje Kaljon. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bij de brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn minstens 6 mensen overleden. Dat bevestigt de politie. Het aantal kan nog verder oplopen, want de brandweer zoekt nog naar mogelijke slachtoffers in het gebouw. Er vielen ook verschillende zwaargewonden. Het vuur brak uit op het gelijkvloers in het appartementsgebouw van 10 verdiepingen. Er woonden meer dan 200 mensen. De brand is nog niet onder controle, maar het vuur kan ook niet meer uitbreiden. Het is nog onduidelijk hoe die is ontstaan. Het medische rampenplan is afgekondigd. Canada doet volgend jaar voor het eerst mee met het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat meldt de organisator EBU. De Canadese publieke omroep werd vorige week al lid van de EBU en kon daardoor officieel deelnemen aan de zangwedstrijd. Er deden in vorige edities al verschillende Canadese deelnemers mee, zoals Celine Dion. Zij won het Eurovisie Songfestival zelfs in 1988, maar dat was toen voor Zwitserland. Canada is het eerste nieuwe deelnemende land sinds Australië in 2015. En tennis, Zizou Berghs en Alexander Bloks passen voor de eerste ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Berghs won gisteren in het enkelspel en wil zich daarop volledig focussen. Hij zei toen al dat het een zwaar traject is en dat hij de juiste prioriteiten moest leggen. Bloks werd gisteren wel uitgeschakeld door de nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev, maar hij ging dus akkoord met de opgave. Berghs neemt het morgen in het enkelspel op tegen de Portugees Faria. Stapelwolken met af en toe enkele lokale buien met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zonnig, maar al snel wordt het vanaf het westen zwaar bewolkt met lichte regen. In de namiddag vanaf de kust droog met zon en 25 graden. Vrijdag veel zon en 24 graden. En ook in het weekend nog zonnig tot 26 graden.
13: En onze gedachten hier bij Nostalgie Plus gaan uiteraard ook uit naar de slachtoffers en hun familie van de brand uiteraard. Even naar de weg. Op de Brusselse buitenring verlies je 40 minuten van Diegem-Boluwelaan tot Expo. Daar staat een defect voertuig. Op de Brusselse buitenring verlies je een half uur van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Boluwelaan. Er is een ongeval gebeurd. Op de R1 Antwerpen-Nederland 20 minuten verlies van Antwerpen-West tot Borgerhout, E19. Brussel-Antwerpen 20 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. A12 Boom-Antwerpen 20 minuten van Boom tot Wilrijk. N16 Willebroek-Mechelen een kwartier van Tisselt tot de Oscar van Kesbeekstraat. Op de E313 Lumme-Antwerpen 10 minuten verlies van Massen Hoven tot Wommelgem. R1 Antwerpen-Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En op de R1 Antwerpen-Nederland nog 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
15: De zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

0: hoorde uiteraard zeer goed in de 70s top 1000, waarvan we de afgelopen twee weken geweldig genoten hebben hier bij Nostalgie Plus, de jongens van Mats.
1: De zomer van je leven.
0: Zeer goedemiddag. Het is matchdag vandaag, woensdag 1 juli. Ik weet dat er mensen zijn die er niks aan vinden. Zeer begrijpelijk. Eerlijk gezegd, de poelenfase heb ik ook niet zo gevolgd. Maar de match tegen Nieuw-Zeeland afgelopen zondagochtend heb ik dan helemaal gezien. En sindsdien ben ik helemaal mee. Gisteren heb ik naar de match Côte d'Ivoire, Ivoorkust, Côte d'Ivoire, Noorwegen gekeken. Eigenlijk vooral speciaal voor die Noren en hun row. Ik heb tot het einde moeten wachten voor ik het zag, want ze wonnen die match en het was een heerlijk momentje. Ik vind dat wij ook zoiets moeten hebben. We zijn natuurlijk geen Vikings, we hebben ook geen vuvuzelas, weet je nog, die Zuid-Afrikanen. Waarvoor staan we dan wel, hè? Voor biefstuk met friet, maar hoe maak je daar een visueel en auditief tof moment van? Misschien straks eens vragen aan Pieter Jan, sportjournalist bij het Nieuwsblad, en die ter plaatse is ook in Seattle, eens horen of hij een ideetje heeft. Ellen Petrie, die staat straks in de vertrekhal van Zaventem en ook de foldervreter is op post vandaag over een uurtje met al dan niet interessante kortingen. En de muziek die komt van een mama straks, van een wonderlijke man en eerst van Paul Simon op het landgoed van Elvis.

De grote wensboom van Stevie Wonder in I Wish Mama. Van de mama's en de papa's deed het in de 60s ook af en toe alleen. Met een mooie introductie hier voor Dream a Little Dream voor mama's. And now to sing this lovely bell.

0: Een mooi stemmetje, hè? De stem van Mama Kaas in Dream a Little Dream. Zometeen dendert er een trein voorbij, een liefdestrein. En wij gaan daar mee opspringen met als conducteurs de jongens van The OJ's.
1: Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
2: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kijk dit, KBC, beweegt met je mee.
4: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
6: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
6: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Ah, slim.
6: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
7: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
8: Eggo Keukens.
7: Nu solden tot 30% korting.
9: Effe.

0: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
1: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

voorzichtig een klein jumpje terug van die trein, want we moeten de vlieger op, of toch tenminste kijken naar vliegers. Elke dag trippelen we even mee met Ellen Petrie op de luchthaven van Zaventem. Niks zo leuk als verhalen van vertrekkende of wachtende mensen natuurlijk. Zometeen neemt ze ons weer mee naar de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem.

0: Ellen Petrie dus, die zich elke dag posteert met een Nostalgie Plus microfoon in de hand op de luchthaven van Zaventem. Op zoek naar verhalen van vandaag een vertrekkende vrouw die iets koddig bij heeft.
1: Mevrouw, kan ik u iets vragen? Jij gaat met de hond op reis, zie ik. Wat is de naam van de hond en wat is jouw naam om te beginnen?
2: Sophie en dat is Sweetie.
1: Sweetie. En uw man is daar ook bij?
2: Ja, dat klopt.
1: Dus jullie zijn eigenlijk met z'n drietjes op vakantie. Ja. Ik heb geen hondje, maar er zijn heel wat mensen, denk ik wel, die reizen met een huisdier. Ja. Zijn daar bepaalde voorwaarden dat zij mee mogen? Of hoe gebeurt dat eigenlijk? Wat moeten ze doen?
2: Aangezien dat zij

0: Maar bon, ze zeggen, hè, ik doe fotowerk, kinderen en dieren zijn de moeilijkste om mee samen te werken, omdat je die niet zo kan controleren. En ik neem aan een hondje, stel dat dat begint te blaffen, of niet goed wordt, of eender wat, hoe ga je daarmee omgaan?
1: Ja, zolang ze bij mij is, is ze tamelijk rustig, maar als ze een klein kindje hoort, ja, dan moet ik haar sussen, dan steek ik mijn hand wel een keer in de tas en wrijf ik haar een beetje, of dat komt wel in orde dan.
0: Geeft dat geen stress voor dat dier, zo op vliegen?
1: Zij is dat gewoon van als ze klein was. En zij wordt bijna 12 jaar. Dus ze is dat zo gewoon om mee te gaan met ons. Dus ja, nee.
0: Dat begrijp ik. En dan, we zijn in Alicante. Ja. Gaan ze dan ook mee, sweetie, naar het zwembad? Naar de markt?
1: We hebben daar ons eigen vakantiehuis. Dus ja, ze zit, ik werk ook van daaruit. Dus ze zit in de bureau bij mij, in de airco.
0: Dat is eigenlijk fantastisch, want ik denk dat dan...
1: In de tuin lopen, dus ja.
0: En ze kan in de tuin lopen. Dus eigenlijk ook een beetje de tweede thuis.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ik wens jullie een deugddoende vakantie. Het is alvast heel mooi weer. Ik ben er vorige week geweest. Het is ook puffen zoals hier.
1: Ja.
0: Maar... komt helemaal goed.
1: Okay,
0: veel plezier met drietjes. Joehoe. Nostalgie Plus.

Op de Brusselse buitenring verlies je 23 minuten van Machelen tot Wemmel door een ongeval. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je 20 minuten van Zemst tot Rumst. Op de R1 Antwerpen-Nederland 20 minuten verlies van Antwerpen-West tot Borgerhout. Brusselse buitenring dan een kwartier van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Boluwelaan. A12 Bergen op Zoom-Antwerpen. Ook een kwartier van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. R1 Antwerpen-Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West door een ongeval. Op de E313 Lumme-Antwerpen is dat. Een kwartier ook van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. A12 Boom-Antwerpen 10 minuten van Aartselaar tot Wilrijk. En 16 Willebroek-Mechelen 10 minuten van Tisselt tot Mechelen-Noord. Elders verlies je niet meer dan

0: Zometeen een geestig Elton John liedje, vind ik toch. Al vindt hij dat zelf niet zo.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

Crocodile Rock, een song die hij zelf niet graag speelt. Hoeft niet meer natuurlijk, want hij is nu echt wel met pensioen, zeker Elton John. Zometeen Rod Stewart met zijn ballad over een eerste ervaring met de liefde in Maggie May. Maar eerst jaag ik een hele nest volk het podium op en vooral een hele kast vol instrumenten, vooral een heel assortiment aan blazers die zijn opgeblonken voor Latin America van de Gibson Brothers.

0: een lange verhouding was, weet ik niet. Wel een lang liedje, hè? Maggie May van Rod Stewart.
1: De zomer van je leven.
0: Het jaar 1966 staat vandaag vooraan met op 22 augustus van dat jaar tieners Carol Hopkins en Susan Richmond uit New York City die op de richel op de tweede verdieping van een stadshotel klimmen en daar dreigen te springen tenzij ze de Beatles kunnen ontmoeten, zeggen ze. De politie heeft hen gelukkig omgepraat. Het waren natuurlijk de topjaren van de Beatlemania. 1966, dat is het jaar dat ze hun iconische Revolver-album releasen met dat.

song van verbondenheid, vind ik. Om samen te zingen deze Yellow Submarine van de Beatles over een uurtje weer naar dat jaar 1966 met dan een Nederlandse klassieker. En nu een lieflijk liedje uit 81 van George Washington en Bill Withers.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2+2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
7: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
8: Verbergmoes brengt leven in je interieur.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Zometeen hier bij Nostalgie Plus, helemaal naar het einde van de 70s decennium met Kiss en I Was Made for Loving You. Eerst het nieuws van 4 uur krijgen we van vrouwtje Kallion. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De brand in het appartementsgebouw op Antwerpen Linkeroever zou ontstaan zijn door een technisch probleem op het gelijkvloers. Dat zegt de brandweer. Het parket en de onderzoeksrechter zijn ter plaatse om de precieze oorzaak verder te onderzoeken. Bij de brand stierven voorlopig 6 mensen. De brandweer controleert nog de laatste verdiepingen op mogelijke slachtoffers. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, maar het kan niet meer verder uitbreiden. Het medisch rampenplan is afgekondigd. In Genk in Limburg zijn 2 zweefvliegtuigen neergestort. Ze waren in de lucht tegen elkaar gebotst en gecrashed. De 2 piloten konden hun parachute gebruiken en raakten licht gewond. Volgens de burgemeester liggen de brokstukken van de vliegtuigen verspreid over verschillende tuinen in de buurt. Niemand raakte gewond en huizen werden niet geraakt. Hulpdiensten zijn ter plaatse om de situatie te beveiligen. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog verder onderzocht. En Canada doet volgend jaar voor het eerst mee met het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat meldt organisator EBU. De Canadese publieke omroep werd vorige week al lid van de EBU en kon daardoor officieel deelnemen aan de zangwedstrijd. Er deden in vorige edities al verschillende Canadese deelnemers mee, zoals Celine Dion. Zij won het Eurovisie Songfestival zelfs in 1988, maar dat was toen voor Zwitserland. Canada is het eerste nieuwe deelnemende land sinds Australië in 2015. Stapelwolken met af en toe enkele lokale buien en maximaal tot 25 graden. Morgen eerst zonnig, maar al snel wordt het vanaf het westen zwaar bewolkt met lichte regen. In de namiddag vanaf de kust droog met zon en 25 graden. Vrijdag dan veel zon en 24 graden. En ook in het weekend nog zonnig tot 26 graden.
2: Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je bijna 3 kwartier. Van Vilvoorde de luchthavenlaan tot Rumst. Op de Brusselse binnenring een half uur van Grimbergen tot Zaventem. Op de R1 Antwerpen-Nederland een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. R1 Antwerpen-Nederland ook 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. A12 Bergen-op-Zoom Antwerpen een kwartier van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. R1 Antwerpen-Gent een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. E403 Doornik-Kort. Een kwartier van Templeuf tot Etampouy. Op de N16 Willebroek-Mechelen verlies je een kwartier van Tessel tot de Oscar van Kesbeekstraat. Op de A12 Antwerpen-Boom 12 minuten van de Jules Moretuslijn tot Aartselaar. Brusselse binnenring 12 minuten van Deelbeek tot Jette. Brusselse buitenring 12 minuten van Diegem-Woluwelaan tot Machelen-Woluwelaan. Brusselse buitenring opnieuw 12 minuten van Vilvoorde Koningszoo tot Jette. E313 Lumme Antwerpen 10 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. R1 Antwerpen Gent 10 minuten van Antwerpen Noord tot Antwerpen Oost. En op de Brusselse buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem-Woluwelaan.
4: De zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

0: De allergrootste hit mainstream toch voor de hardrock band Kiss. I was made for loving you.
1: Foldervreter Chris.
0: Jawel, wat een foldervreter Chris. Krijgt geen vakantie. Ook in de vakantie pluist hij de folders uit voor het nieuwsblad. Maar hier bij Nostalgie Plus krijgen we ook in de vakantie elke week de primeur. Dus de dag ervoor. Dat wil zeggen straks dus. Benieuwd of het de moeite is. Of hij misschien zoals meermaals gebeurt streng doch rechtvaardig is. Maar eerst de BRT Big Band. Of zo lijkt het toch samen.

0: Peter Chris.
1: Jawel, ik heb hem meegesleept naar mijn zomerprogramma. In de zomer van je leven ook. Chris de Foldervreter. Goedemiddag, Chris.
2: Dag, Leen.
1: Het is moeilijk om over te switchen. Goedemiddag is het
2: niet. Ja, altijd. Normaal is het goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Het is soms nog moeilijk in mijn hoofd.
2: Ja, maar het komt goed. De zomer is nog lang.
1: Morgen komt er ook weer van alles in het nieuwsblad, in de app, wat jij uitgevogeld hebt. En het eerste is iets, je hebt het mij daarnet al verteld.
2: Ja.
1: Ik ben gechoqueerd.
2: Ja, wel, ik was het ook.
1: Ah, ja. Wat is dat, zeg?
2: Ja. Als ouders, als je wilt dat uw kinderen een zomer lang kwaad op u zijn, dan moeten ze meenemen naar Den Aldi.
1: Want
2: dus deze week, terwijl dat de schoolpoort aan het dichtvallen is...
1: We zijn 1 juli, hè?
2: Ja.
1: 1 juli, hè?
2: De rapporten zijn net op tafel geland. En wat ligt er ook op tafel? De folder van Den Aldi. En wat staat daarin? Een boekentas.
1: Maar serieus?
2: Ja.
1: Kan toch niet?
2: Boekentas plus etui en sporttas. Dus direct al schrijven en turnen erbij. Voor 18 euro. Dat is een schone deal, maar...
1: Daar moet, ik weet niet, de kinderpolitie moet daarop afgestuurd worden.
2: Ja. Kinderrechtencommissariaat moet hierin. Dat is er los over.
1: Dat is echt, de kinderrechter die moet daar tegenop. Ja, wat ja, is ja. dat allemaal?
2: Zeg. Maar ja, er moet een sperperiode komen, vind ik, op school.
1: Ja, wel, als er kinderen en jeugd aan het luisteren zijn, misschien moeten jullie daarvoor ijveren.
2: Ja.
1: Dat er minstens tot, wat zal ik zeggen, tot half augustus een sperperiode is.
2: Maar ja.
1: Dat er niet over school mag gesproken.
2: Ja.
1: Afgebeeld worden enzovoort.
2: Niet terug naar school, we doen dat niet aan mee. Tot half augustus, voilà. Kijk.
1: Goed, de Aldi is daarmee afgestraft.
2: Ja,
1: nog iemand die van de zweep moet krijgen?
2: Nu toch bezig zijn, de Carrefour.
1: Ach,
2: ja,
1: die ook hebben niet flink?
2: Nee, ook niet flink. Die hebben de promo op blikjes cola. En daar staat boven exclusieve promotie.
1: Oké.
2: Dan zou je toch denken, nergens anders, hè?
1: Ah nee, ja, exclusief is exclusief.
2: Ah, ja. Voilà, maar wat ziet mijn oog in de koolruitfolder? Oké. De Spar, de Lidl en de Jumbo, diezelfde blikjes. Ja. En de Carrefour is zelfs nog niet eens de goedkoopste dan ook.
1: Ja, dus, ja. Dat is liegen, hè, noemen ze dat.
2: Ja,
1: eigenlijk is dat liegen.
2: Of niet helemaal eerlijk zijn.
1: Oh,
2: of ja, Carrefour zal zeggen, ja, maar ja, het is exclusief op die blikjes in dat pakje dan waarschijnlijk. Kent het zo? Ja.
1: Welke politie gaan we daarop afsturen? Ja, de waarheidspolitie.
2: De waarheidspolitie, voilà.
1: Ik ga zo'n zweepje moeten zoeken.
2: Ah, ja.
1: Ja, dat we ka-ching zouden kunnen doen.
2: Ah ja, cool.
1: Dat ga ik zoeken.
2: Ja. Goed idee.
1: Ja, en dan...
2: En dan heb ik nog iets. Een gratis bak bier.
1: Oké.
2: Jupiler.
1: Dat lijkt mij een bak. Hè. Wat zit er, hoeveel zit er in een bak?
2: 24 pintjes.
1: 24 pintjes Jupiler.
2: Ja. Waar? De Spar.
1: Oké.
2: Maar je moet er wel €40 aan vlees of vleesvervangers voor kopen. Dus je koopt voor €40 en dan krijg je een bak bier van €15,49.
1: Ja, is dat de moeite?
2: Nou, ik heb dat uitgerekend. Dat is mijn job. Dat is 28% korting. Als je weet dat de Jupilerstad soms in reclame tussen de 25 en 33% korting. Dus als je vlees nodig hebt en Jupiler, dan is het de moeite. Maar ik zou er niet voor in mijn auto springen.
1: Nee, en bovendien, wacht even, hè, dat is te moeilijk voor mij, maar 24 pinten, dat is toch al voor een behoorlijk aantal mensen.
2: Ja, het is niet meer zo dorstig weer als vorige
1: week. Nee, en dan €40 vlees, daar... Ja,
2: pak dat er met 4 man zijn, elk 10, dan heb je 6 pintjes de man, en dan voor €10 aan sausjesjes en ribbetjes voor op een barbecue. Het kan.
1: Het kan, maar we zijn niet onder de indruk.
2: Nee. Maar het is zo het begin van de congé, de toppromos, dat is nog niet voor. Maar dat komt nog weer.
1: Ja. Het zweepje laten we bij deze uit, de laatste. Maar de rest, daar moet ik een zweepje voor vinden.
2: Deal. En meteen volgende week zoek ik een toppromo. En nog eentje om af te straffen.
1: Ja, bloeden tot bloedens toe gaan we slaan.
2: Afgesproken.
1: Dankjewel, alles na te lezen morgen in de app van het Nieuwsblad.

0: Als je geïnvesteerd hebt in een zwembad, dan ben je deze dagen maar zo gelukkig. Dan moet de mens toch niet met vakantie. Swimming in the pool, dat waren de radio's. En straks Boogie Wonderland van, jawel, Earth, Wind and Fire. En de emotions erbij.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Ik ben Pippa de kat.
4: En ik Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
3: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
4: Neem uw baasje eens mee.
3: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
4: Met de lage pladijzen.
3: Prijzen. Lage prijzen.
4: Wat zei ik?
3: Pladijzen.
4: Lage prijzen natuurlijk.
3: Ja.
2: Nu bij Maxizo. Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
5: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
8: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting. En alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

liet ze zo dansen in Studio 54 op deze Boogie Wonderland. Ik denk dat ik er eentje gevonden heb. Ik had het daarnet met foldervreter Chris over. Dat ik een zweepje zou zoeken om als de, ja, de kortingen niet goed genoeg zijn. Of als je 1 juli nog niet praat over opnieuw boekentassen kopen. Om dat af te straffen met een zweepje. Tegen volgende week zou ik er een zoeken. Maar ik denk dat ik er eentje gevonden heb. Wacht, al eens horen wat jullie ervan vinden. Wat denken jullie van dit zweepje?

0: dat huppeldepupdansje, inderdaad. Ik was dat helemaal vergeten. Zaïre, dat nu Congo heet natuurlijk. En dat straks om 6 uur zijn 16e finale speelt tegen Engeland. Mijn god, wat gaat dat geven? Dit was Johnny Wakelin. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je bijna 3 kwartier van Vilvoorde Luchthavenlaan tot Rumst. Op de Brusselse binnenring een 30 minuten verlies van Grimbergen tot Zaventem. Op de R1 Antwerpen-Nederland een 30 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de R1 Antwerpen-Nederland nog 20 minuten bijna van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen, dan een 15 minuten verlies van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. R1 Antwerpen-Gent, 15 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. E403 Doornik-Kortrijk. 15 minuten van Templuif tot Etampuy. Op de N16 Willebroek-Mechelen. 15 minuten van Tissel tot de Oscar van Kesbeekstraat. Op de A12 Antwerpen-Boom. 12 minuten van de Jules Moretuslei tot Aartselaar. Brusselse binnenring 12 minuten van Dilbeek tot Jette. Brusselse buitenring 12 minuten van Diegem-Woluwelaan tot Machelen-Woluwelaan. Brusselse buitenring 12 minuten van Vilvoorde-Koningsloo tot in Jette. E313. Lumme-Antwerpen 10 minuten van Massenhoven tot Wommegem. R1 Antwerpen-Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En de Brusselse buitering, daar verlies je 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem-Woluwelaan.
1: De zomer van je leven.

0: John Lennon's Jealous Guy uit de mond van Brian Ferry en Roxy Music. Dingedong, de bel zal straks gaan en we gaan open doen voor Teachin.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie+.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Knaldi!
8: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
9: Mannekes, Pompie, heb je de dag gezien?
10: Heb je de dag gezien?
9: De grote zomerdeals bij Gamma.
11: Ja, ze doen
12: met kortingen.
10: Tot 50%.
9: En de bon in de folder.
10: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
13: Ook gezien.
9: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
13: Pompie, wij klussen mee.
14: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenor Geurbooster 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Lotto is op zoek naar tenen. Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
18: Oh.
17: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
18: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënteen.
19: C'est
17: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
20: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
21: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
20: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessie. Sessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
22: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
23: Hoe dat?
22: Wel, Tine. Bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
23: Oh, cool.
22: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
23: Amai, dat is internet.

0: zomer van je leven.
1: Met vandaag het jaar 1966 in de kijker. 1966, dat is het jaar dat er nogal wat iconische series op tv hun première beleefde. Batman of Batman met Adam West op ABC. Star Trek op NBC. Daar was ik zot van. Kwam natuurlijk wat later bij ons. Oh, daar was ik echt zot van. Zo tof in die sterren zweven. Met Captain Kirk en Dr. Spock en Beam Me Up, Scotty. Oh, ik vond dat zo fantastisch. En de Monkees debuteerden ook met hun wekelijkse show. En in de Lage Landen waren we in de ban van Ramses Shaffy. Met zijn eigenzinnige liedjes die toch ook wel lekker meezongen. Sammy, kijk omhoog, Sammy. Ja, hè?

is 6 minuten voor 5, zo dadelijk het nieuws hier op Nostalgie Plus. En na het nieuws ga ik eens even een lijntje leggen met Seattle, met een journalist van het nieuwsblad, om eens te peilen hoe de stemming daar is.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Krevel.
3: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Zeg de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
7: Oei, wat doet hij er zo op?
6: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
7: Ja, en?
6: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
2: de Vos Lemmes.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
10: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
11: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
12: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
11: Echt?
12: Echt waar?
10: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
13: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
14: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
13: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
14: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
13: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
14: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
1: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
15: Voor de liefhebbers van het betere gitaarspel, het is het moment om straks te oefenen samen met Mark Knopfler, eventueel op luchtgitaar, why not? Your golden years. Het is 5:00, het nieuws krijgen we van vrouwtje Kaljon. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De brand in een appartementsgebouw op Linkeroever is onder controle. De brand is volledig geblust en de zoekacties naar mogelijke slachtoffers zijn afgerond. Bij de brand zijn 5 mensen gestorven. Raakten ook meerdere mensen zwaar en licht gewond. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht. Alle andere inwoners zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand ontstond volgens de brandweer door een technisch probleem op het gelijkvloers. Het parket en de onderzoeksrechter onderzoeken dat verder. Koning Philippe en onze premier De Wever bezoeken straks de slachtoffers en nabestaanden. We gebruiken steeds vaker artificiële intelligentie om een klacht in te dienen tegen advocaten. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Vlaamse stafhouders. Wie zich benadeeld voelt door een advocaat kan bij de stafhouder een klacht indienen. Die ziet dat de klachtenbrief al maar meer wordt opgesteld door AI. De klachten zijn daardoor beter gestructureerd en verzorgd, maar ze zijn vaak inhoudelijk moeilijk te volgen en ze verwijzen naar onbestaande of buitenlandse rechtsregels. En dat verhoogt dan weer de werklast. En de uitbundige WK-vreugde in Mexico-stad is uitgedraaid op een drama. 3 mensen zijn overleden door verstikking. Het gaat om 2 vrouwen van 19 en 48 en een man van 44. Ze raakten in een mensenmassa buiten bewustzijn. Meer dan 1 miljoen supporters kwamen massaal de straat op nadat Mexico met 2-0 won van Ecuador. De burgemeester roept supporters op om met verantwoordelijkheid en zorg te vieren. Vanavond en vannacht bewolkt, maar droog met minima bij 17 graden. Morgen wordt het vanaf het westen zwaar bewolkt met lichte regen. In de namiddag droger met opklaringen en zon en maxima tot 25 graden. Vrijdag krijgen we aangenaam zomerweer met zon en 24 graden. Het weekend blijft overwegend zonnig bij 26 graden.
15: 1 juli, de vakantie is begonnen en ik heb het gevoel dat het nog nooit zo druk geweest is. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je een uur. Van Vilvoorde Luchthavenlaan tot Rumst op de Brusselse binnenring. 50 minuten van Expo tot Diegenboluwelaan. E40 Gent-Brussel, 3 kwartier. Van Gent N60 tot Wetteren, daar is een ongeval gebeurd. Op de A12 Bergen-op-Zoom Antwerpen, 1/2 uur. Van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring, 1/2 uur. Van Wezenbeek-Oppum tot Diegenboluwelaan. R1 Antwerpen-Nederland, 1/2 uur. Van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de Brusselse buitenring, 23 minuten. Van Diegenboluwelaan tot Expo. Brusselse binnenring, 1 kwartier van Beersel tot Neerpede. R4, Gent-Zelzate, Mariakerke, ook 1 kwartier. Van Zelzate West tot de Riemse Steenweg. E19, Mechelen, Brussel. 1 kwartier van Vilvoorde Luchthavenlaan tot Machelen. R1 Antwerpen, Nederland. 1 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de E313 Lumme Antwerpen. 1 kwartier van Massenhoven tot Wommelgem. R1 Antwerpen-Gent. 1 kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. R4 Gent-Destelbergen-Merelbeke. 1 kwartier van Melle tot Merelbeke-Ring. En op de A12 Brussel-Boom verlies je 1 kwartier van Londerzee tot Willebroek-Zuid. Er staan nog verder files, maar daar verlies je niet meer dan 10 minuten.
8: De zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

0: Sommige vingers moet je hiervoor hebben om hier meer luchtgitaar te spelen met deze Sultans of Swing van Dire Straits. Het is te hopen dat we dat ook straks kunnen zeggen. Pieter-Jan Kalkoen is chef sport bij het Nieuwsblad. Pieter-Jan, een goede middag.
1: Goedemiddag, Leen.
0: Maai, wat klinkt je goed. Het lijkt alsof je hier naast mij zit, maar je bent in Seattle, hè?
1: Ja, ik ben hier al sinds een week of drie, bijna vier weken nu. En nu hangt mijn verblijf helemaal af van de prestatie van de Rode Duivels.
0: Ja, doe je
1: dus,
0: het nog
1: ik
0: graag?
1: Ik ben een beetje hier. Ja, absoluut, absoluut. Het duurt al lang, maar het is een fantastische job nog altijd. Dus het is echt wel een voorrecht om hier erbij te kunnen zijn.
0: Ja, zeg, als goede Belg moet ik dat eerst vragen. Hè. Hoe is het weer daar?
1: Betrekkelijk pover, eigenlijk. Ik hoor dat het in België nog altijd goed weer is, maar hier is het eigenlijk ja, een beetje sober, koud, fris. Ik zal mijn jas aandoen om naar de wedstrijd te gaan.
0: En wel, ik had het precies al gezien toen ik Tess van Sportza, als ik die daar bezig zie, ik denk, amai, die heeft een dik fraksje aan, dat is daar precies nog niet eens zo warm. Zeg maar, is dat wat voor weer is dat voor de Rode Duivel straks?
1: Ja, ze hopen dat dat een goed effect heeft. Ze hebben al een paar matchen in redelijk hoge temperaturen gespeeld. En toen was het toch niet heel erg goed, de prestaties. Dus de hoop is er wel dat het mindere weer hen een voordeel kan opleveren ten opzichte van de Senegalezen.
0: Ja, die zijn warmer weer gewoon. Hè. Is iedereen daar nog goed gezind? Wanneer heb je ze voor het laatst gezien? Of iemand van de Rode Duivels, Pieter-Jan?
1: Ja, gisteren was er een persconferentie vannacht, Belgische tijd, met de bondscoach en Charles de Ketelaar. En nu zijn hier wel elke dag spelers. En eigenlijk leefden ze heel rustig toe naar de wedstrijd. Ze hebben wel zelfvertrouwen, geen onderschatting, want het is wel een sterke ploeg, Senegal. Maar ze hebben er toch wel vertrouwen in dat ze zouden moeten kunnen doorstoten naar die achtste finales.
0: Ja, er wordt zoveel gesproken over dat die ploeg zo goed aan elkaar hangt. Nog altijd het geval?
1: Ja, dat is nog altijd het geval, maar ja, garanties biedt dat natuurlijk niet. Hè. In aanloop naar het toernooi heb ik elke dag artikels geschreven over hoe goed de sfeer wel was. En ja, die eerste twee wedstrijden waren dan echt wel ondermaats. Dus ja, zekerheden biedt dat niet, maar we hopen toch dat dat extra duwtje kan geven in de goede richting straks.
0: Ja, hoe is het met de trainer? Want die zit daar niet altijd even goed gezind, vind ik.
1: Nee, die was een beetje nerveus. Heeft ook al een paar keer uitgehaald naar de pers. Wat er dan voor zorgde dat dat een heel groot ding werd. Dat eigenlijk die goede match tegen Nieuw-Zeeland een beetje overschaduwd werd. Ja, hij speelt natuurlijk voor zijn job alleen. Als hij verliest van Senegal, dan houdt het wel gewoon op, denk ik.
0: Ja, we hebben dat gezien
1: dus
0: bij de Nederlanders.
1: Hè?
0: Ja, bij de Nederlanders is het exit Koeman, hè. Ja.
1: Dus ja, die druk is gewoon heel hoog op WK. Alles is hier heel groot, heel veel pers, heel veel aandacht. Dus dat hij dan een keer de pedalen verliest, dat is misschien niet helemaal abnormaal. Maar hij is 60 plus. Ik denk wel dat hij ermee zou moeten om kunnen, maar het is wel, ja. Het wordt een heel belangrijke match, daar moeten we niet omheen.
0: Is er ook veel belangstelling vanuit het buitenland voor die match?
1: Ja, het begint wel stilaan toe te nemen. In het begin was hier nauwelijks een buitenlandse journalist. We zitten natuurlijk ook wel in Seattle, dat is echt wel een uithoek van Amerika. Ja. Maar intussen komen er toch wel heel veel buitenlandse journalisten. En naarmate we doorstoten, zal dat natuurlijk alleen maar toenemen. Hè.
0: Ja, Senegal is de tegenstander, de winnaar van de Afrika Cup. Nu, ik las dat ze heel veel in de vlieger gezeten hebben. Ja, dat kan misschien een nadeel zijn, maar toch, ik heb zo het gevoel dat ze een tandje gaan mogen bijsteken, de Rode Duivels, nee?
1: Ja. Het wordt absoluut niet makkelijk. Hè. Het was echt wel de moeilijkste van de beste derdes, want Senegal is een beste derde die doorgestoten is naar die 16e finales. Het was echt wel de moeilijkste tegenstander voor de Rode Duivels, ook een heel fysieke ploeg. Die zijn echt wel in orde, heel veel spelers uit grote competities. Dus ja, de verwachting is een beetje dat het 50-50 is eigenlijk. We zullen echt wel top moeten zijn om door te stoten.
0: Pieter-Jan, ik weet dat jullie dat waarschijnlijk niet graag doen, maar ik ga toch vragen. Hè. Doe eens een pronostiek.
1: Ik doe het speciaal voor jou, Leen.
0: Een
1: 2-1 overwinning dan, denk ik.
0: 2-1 overwinning, ja. We zouden vlug een goal moeten scoren, hè.
1: Ja, hoe rapper wij op ons gemak zijn, hoe beter ook voor de krant. Dus ik zou graag hebben dat het 2-0 wordt en dan misschien een minuut 96, 2-1 of zo, dat het niet veel meer uitmaakt. Ja. Dat zou voor mijn comfort wel makkelijk zijn als ik eens aan mezelf mag denken. Ook.
0: Ja. Pieter-Jan, alles voor jouw comfort. Ik ga mee in die pronostiek. Dankjewel om tijd te maken voor ons. Alles natuurlijk na te lezen morgen in de krant, in het Nieuwsblad. En straks om 10 uur, dan beginnen ze eraan. Dankjewel, Pieter-Jan. Veel plezier daar.
1: Graag gedaan.
0: Geniet er nog van. Dag.

0: Deze stammelende hit van Suzy Quatro en Chris Norman in 1970 wist Louis Neefs al dat we zorg moeten dragen voor onze planeet. Hij bezingt dat in Laat ons een bloem. Zometeen.
1: Adventure is everywhere.
2: Kom naar de Solden.
3: Nee, Solden.
2: Solden?
3: Een S Solden bij AS Adventure.
2: AS, dat is ook al mijn S.
3: Ja, Solden bij AS Adventure.
2: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
3: Nee, het is Solden.
2: Shit, hè.
3: En zondags open.
2: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
1: AS Adventure.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

En misschien is deze Laat ons een bloem een van jouw Vlaamse favorieten die je erin wil in de 100 beste classics, Vlaamse classics die wij gaan uitzenden in een top 100 op de Vlaamse Nationale Feestdag. En dat is 11 juli natuurlijk. Die 100 nummers die moeten door jou gekozen worden. En je weet de weg daar naartoe, dat is nog altijd via onze site nostalgie.nl.

Omdat dit moet het buiten niet zijn, maar ik vrees dat ik mijn goesting niet ga krijgen volgende week. Dankjewel, Donna Summer. De E19 Brussel-Antwerpen nog altijd verschrikkelijk mis, want je verliest daar een uur van Vilvoorde voor de luchthavenlaan tot Rumst. Ze zijn daar aan het werken. Ik heb daar vanmorgen ook heel even ingestaan. Dus ze zijn daar het wegdek aan het verversen. En dat gaat tot 17 juli duren, heb ik daarnet gelezen. En alles moet daar over twee rijstroken vandaar. Op de Brusselse binnenring verlies je een uur bijna van Expo tot Diegem-Boluwelaan. Brusselse binnenring nog 35 minuten van Beer tot Pedesquare. Op de A12 Bergen op Zoom Antwerpen. 35 minuten ook van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Brusselse buitering, bijna een half uur van Wezenbeek op hem tot Diegem-Boluwelaan. R1 Antwerpen Nederland. 25 minuten van Antwerpen West tot Borgerhout. R4 Gent-Merelbeke Zelzaten. 20 minuten van de Brugse Vaart tot Evergem. R4 Gent-Destelbergen-Merelbeke. 17 minuten van Laarne tot Merelbeke Ring. A12 Antwerpen Boom. Een kwartier van de Jules Moretuslijn tot Aartslaar, A12 Boom Antwerpen. Een kwartier van Aartslaar tot Wilrijk, E403. Doornik Kortrijk ook een kwartier van Templeuve tot Etampuy. Op de R1 Antwerpen Nederland, een kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen West. Op de E19 Antwerpen Mechelen, een kwartier van Contig tot Mechelen Noord. En op de E313 Lumme Antwerpen, een kwartier van Massenhoven tot Wommergem. Als ik dat zo lees, ga ik straks in een paar file staan. Ik ben nog niet thuis.

Als ik nu nog een koffie zou drinken, dan slaap ik tot morgen vroeg niet. Dus dat ga ik niet doen. De koffiesong was dit. En dan het allermooiste liedje dat op het podium staat tijdens het, of stond liever tijdens het Eurovisie Songfestival van 1973. Daar zijn we denk ik toch wel over eens.

0: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenor Geurbooster 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
2: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor 499 euro na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

Loco in Acapulco, de afgelopen twee weken 20 ABBA's in de 70s, top 1000. En deze week nog geen enkele ABBA in mijn playlist. Dat kan niet zijn, hè. Daar moeten we verandering in brengen. Hier zijn ze.

0: Tot bijna 11 minuten voor 6 uur.
1: De zomer van je leven.
0: We gaan nog eens terug naar het jaar 1966. Toen was er ook een WK voetbal met een finale in het Wembley Stadium in Londen tussen Engeland, die dus een thuismatch speelde, en Duitsland. Eindstand Engeland tegen Duitsland dus. 4-2. Engeland won de wereldbeker. 19 juli zal de finale van dit WK gespeeld worden in New York. En het kan nog voor Engeland, want die spelen straks om 6 uur. Dus over een 11 minuutjes is daar de aftrap. De 16e finale tegen Congo. Muziek dan uit 1966 met Andy Williams. Met een liedje dat een beetje moeilijk te volgen is. Met the girls and the boys and the boys and the girls. Maar wel ongelooflijk.

Met andere woorden, iedereen bekijkt elkaar. De meisjes, de jongens en de jongens, de meisjes. Zo moet het zijn in het leven. Ik ga mij, als ik het zo goed besef, van de ene file in de andere zetten. En dan hopelijk tegen een uur of tien mij toch voor de televisie kunnen zetten. En voor de match natuurlijk. En voordien wacht er op mij een dampende pot mosselen. Zo'n goesting in. Michael Jackson nog en Billy Swan. Smakelijk eten jij.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

Goedenavond. De brand in een appartementsgebouw op Linkeroever is geblust. Dat meldt de brandweer. Bij de brand stierven 5 mensen. Er raakten ook meerdere mensen zwaar gewond. De brand ontstond volgens de brandweer door een technisch probleem op het gelijkvloers. Het gebouw telt 10 verdiepingen met meer dan 200 inwoners. Zij kunnen voorlopig niet terug naar huis. Koning Filip en onze premier De Wever bezoeken de slachtoffers en nabestaanden om hun steun te betuigen. Verschillende politici met een Europese carrière krijgen een Belgisch pensioen niet meer uitbetaald als ze weigeren om de gegevens van een Europees pensioen te delen. Dat heeft de VZW Pensioenkas van de Kamer beslist. 9 politici worden nu preventief geschorst. Ook 32 oud-politici en ex-magistraten die een pensioen hebben van meer dan 8.300 euro bruto verliezen een deel van hun pensioen omdat ze meer verdienen dan het wettelijke maximum. Er staan dit jaar maar liefst 31 Belgen aan de start van de Ronde van Frankrijk. Dat is het grootste aantal sinds 1989. En geen enkel land start met meer renners. Gastland Frankrijk heeft maar 30 renners. De Ronde van Frankrijk start zaterdag met een ploegentijdrit in het Spaanse Barcelona. Remco Evenepoel en Sian Uytterbroek smikken op het klassement. Tim Merlier en Jasper Philipsen moeten voor de sprintzegen zorgen. Vanavond en vannacht bewolkt, maar droog met minima bij 17 graden. Morgen wordt het vanaf het westen zwaar bewolkt met lichte regen. In de namiddag droger met opklaringen en zon en maxima tot 25 graden. Vrijdag krijgen we aangenaam zomerweer met zon en 24 graden. Het weekend blijft overwegend zonnig bij 26 graden.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Het beste uit de 60s,
0: 70s
2: en

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Als ik op zakenreis ga buiten Europa, zet ik altijd even mijn roaming aan. Of zoals hier in Amerika zeggen, roaming on.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.

0: pech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, een seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
3: Nou, oh, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
5: Mannekes, heb je dat gezien? De grote zomerdeals bij Gamma.
6: Ja, ze doen
7: met kortingen.
5: Tot 50%. En de bon in de folder.
8: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
6: Ook gezien.
5: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
9: Bompi, wij klussen mee.
10: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solden en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
11: Verbergmoes brengt leven in je interieur.

Goedenavond. De 200 inwoners van het appartementsgebouw op Linkeroever kunnen voorlopig niet naar huis. Het is ook nog niet duidelijk wanneer ze dat wel kunnen. Heel wat appartementen zijn verwoest door de brand die er vanmorgen uitbrak. Andere appartementen zijn minder beschadigd, maar er loopt nog een gerechtelijk onderzoek naar de oorzaak. Bij de brand stierven 5 mensen en er vielen ook een 16-tal gewonden. Niemand is in levensgevaar, dat zegt Antwerps burgemeester van Doesburg. Zij noemde het een gitzwarte dag. Ze bezocht samen met koning Filip en premier De Wever de plaats van de ramp om hun steun te betuigen en de hulpverleners te bedanken. Wie afgelopen weekend de noodcentrale 112 belde, moest soms tot 10 minuten wachten voor iemand aan de lijn kwam. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke gezegd. Ziekenhuizen hadden de afgelopen week erg druk door de hitte, maar hadden de situatie wel onder controle. Dat was niet het geval bij noodnummers 112 en 1733. De wachttijden waren veel te lang, zegt minister Van den Broeke. Normaal krijg je al na 38 seconden iemand aan de lijn. Van den Broeke wil nu dat meer personeel wordt opgeroepen bij grote hitte. Morgen komt het Risk Management Groep bijeen om de hitteperiode te evalueren. En op het WK voetbal spelen onze Rode Duivels straks om 10 uur tegen Senegal. Voor een plaats in de 8e finale. Het wordt geen gemakkelijke wedstrijd. Senegal eindigt de 3e in een groep, maar wel achter topfavoriet Frankrijk en Noorwegen. Senegal is samen met Marokko een van de toplanden in het Afrikaanse voetbal. Maar toch liggen er ook kansen voor onze Duivels. Zeker op de omschakeling kunnen we wel eens profiteren. Vanavond en vannacht bewolkt maar droog met minima bij 17 graden. Morgen wordt het vanaf het westen zwaar bewolkt met lichte regen. In de namiddag droger met opklaringen en zon bij maxima tot 25 graden. Vrijdag krijgen we aangenaam zomerweer met zon en 24 graden. En het weekend blijft overwegend zonnig bij 26 graden.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
1: DSM Keukens.
0: Altijd open op zondag.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: die dag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Makri in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makri.be. Nu solden bij Makri.
3: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
4: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
3: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
4: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
1: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.